0: Welkom luisteraars, we zijn weer bij jullie met Uit de Kunst, iedere vrijdagmiddag na het journaal van 1 uur.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en heerlijk dat het feestgedruis
1: doorgaat dit weekend.
0: Vanavond met
1: de tienerparade. Dat vind ik echt een van de leukste optochten,
0: ja,
1: al die
0: mooi,
1: tieners
0: hè?
1: En zo. Dus ja, ik kijk er naar uit.
0: Ja, maar we hebben natuurlijk de paarden al gehad.
1: Ja, de paarden hebben we al gehad.
0: Ja. We hebben de kinderparade hebben we gehad, dus we zitten eigenlijk een beetje midden in het programma.
1: Mm-hmm.
0: En het is toch altijd weer mooi om te zien hoe de kostuums gemaakt worden.
1: Ja.
0: Hoe de wagens eruit zien.
1: Ja.
0: Maar ook hoe de toeschouwers gehuisvest zijn. Dat is altijd prachtig natuurlijk. Hè?
1: Precies. En morgen ook natuurlijk de carnaval van Bandabouw. Dat gaat natuurlijk ook gebeuren.
0: Ja.
1: Dat begint
0: zeker.
1: 3 uur.
0: Mooi.
1: Maar dan gaan we meer vertellen in onze cultuuragenda.
0: Ja, hartstikke goed. En voor nu gaan we even een zijstapje maken.
1: Ja.
0: Even uit het carnaval.
1: Mm-hmm.
0: En in de beeldende kunst.
1: Mm-hmm.
0: Want we hebben een beeldend kunstenaar in ons midden vanmiddag.
1: Ja.
0: En dan gaan we praten over de mooie projecten van de Artist in Residence van het IBB.
1: Ja, over kleuren en emoties.
0: Kleuren en emoties. Ja, luisteraars, we zijn het al eventjes, hè?
1: Ja.
0: In de inleiding.
1: Mm-hmm. Over kunstenaar Melissa Moria, zeg ik dat goed?
2: Ja.
1: Oké, mooi.
0: Kunst, daar gaan we het over hebben met Melissa. En
1: superleuk.
0: Wat ze op Curaçao allemaal heeft meegemaakt in de laatste periode. En de expositie waar we naartoe gaan werken natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat komt allemaal aan de orde.
1: Ja. Nou, welkom. Melissa, welkom. Wij willen altijd heel graag dat je jezelf introduceert bij de luisteraars. Dus graag als je iets kan vertellen over je achtergrond, waar je bent geboren, et cetera.
2: Oké. Okay. Nou, ik ben Melissa Moria. Gisteren 35 jaar geworden.
1: Oké. Okay.
2: Dus 10 februari.
0: Oh, pas bien. Gefeliciteerd.
2: Gisteren, ja. En ik ben, kom uit Nederland. Ik ben opgegroeid of geboren in Almere en eigenlijk opgegroeid in een dorp, Langerak. En toen ik ging studeren, naar Rotterdam toe gegaan.
0: Oké. Okay.
2: Ik ben niet de kunststudent, laat maar zeggen. Ik heb gewoon bedrijfskunde gestudeerd.
0: Oké, okay. Okay. Dat is heel anders.
2: Heel anders.
0: Yes.
1: Ja.
2: En ik werk nu al 6 jaar als kunstenaar.
0: Oké.
2: Okay. En vanuit een corporate positie ben ik uiteindelijk kunst gaan maken. En dat begon via social media te rollen. En toen heb ik mijn baan opgezegd en ben ik eigenlijk mijn passie gaan volgen.
1: Wauw,
0: wat mooi.
1: En hoe snel is dat gegaan dan, zeg maar?
2: Nou, de eerste paar jaar heb ik nog wel wat bijbaantjes ernaast gehad. Mm-hmm. En uiteindelijk werkte ik 2 dagen voor een museum in Krimpen aan de IJssel.

0: ouders, ja, ik was wel erg opgevoed met je gaat economie studeren en je wordt erg CEO.
1: Ja.
0: Dus vandaar ook de bedrijfskunde achtergrond.
1: Dus het lijkt wel een beetje op jou, Michelle.
2: Ja, precies zoiets.
1: Je hebt ook bedrijfskunde gedaan.
2: Ja, zeker.
0: Ja, en uiteindelijk toen ik het ging, mijn passie ging volgen, vond mijn vader het vooral eerst wel spannend.
2: Kan ik me voorstellen.
0: Ja, maar toen hij zag dat het goed ging, ik weet niet, hij is nu gewoon heel trots. Dus dat is heel lief en super supportive.
2: Ja, superleuk.
1: Heb je nog iets aan bedrijfseconomie in het huis, in wat je op dit moment doet?
0: Ja, goede vraag. Ja, ik denk het wel.
1: Uh-huh.
0: Ja, vooral omdat het, je moet als kunstenaar natuurlijk ook wel kunnen verkopen.
2: Mm-hmm.
0: En er is een moeilijke balans tussen word je commercieel en blijft het nog kunst.
2: Mm-hmm.
0: Dat vind ik zelf ook nog steeds altijd wel lastig, want het moet niet te commercieel worden. Mm-hmm. Je moet wel creëren om het creëren eigenlijk, omdat het eruit moet.
2: Mm-hmm.
0: Maar zeker de structuur en de organisatie en hoe ik dingen aanpak met van oké, ik schrijf gewoon mensen aan, ik bel gewoon op, ik zeg gewoon ik wil dit en ik ga erachteraan. Ik denk dat dat wel vanuit een bedrijfskundige achtergrond komt.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: Ja. Zeker weten. Hey, en in je werk speelt het loslaten van controle een grote rol.
0: Ja.
2: Waar komt die fascinatie vandaan? Waar komt dat vandaan?
0: Ja, ik denk dat dat vooral ook komt vanuit dat stukje van ik zit vast in een baan en mm-hmm. Daar word ik niet gelukkig van.
2: Mm-hmm.
0: Dus eigenlijk, dat is een hele persoonlijke reden geweest waarom ik überhaupt kunst ben gaan maken.
2: Mm-hmm.
0: En dat spanningsveld tussen de controle van je omgeving, mm-hmm. controle van verwachtingen en controle in het maken zelf, dat vind ik heel interessant. Dus hoe, met mijn materiaal speel ik daarin van oké, hoe bepaalt het materiaal wat er eigenlijk voor compositie ontstaat? Mm. En wat voor controle heb ik zelf in wat ik daar verder toevoeg?
1: Maar is dat iets wat in je moet zitten? Moet je dat ook privé kunnen bijvoorbeeld loslaten? Of hoe werkt het? Want het lijkt mij echt een hele grote uitdaging.
2: Mm-hmm.
0: Ja, ik denk dat het bij mij heel natuurlijk komt. Maar dat komt ook vanuit een fascinatie dat ik een kunstenaar ben die het heel interessant vindt als eigenlijk de kunst organisch ontstaat. Dus bijvoorbeeld mm-hmm. door het spelen met natuurlijke pigmenten gebruik ik veel. En dan week of stoom ik dat pigment in mijn doeken. Waardoor er eigenlijk zo een mijn landschap ontstaat eigenlijk. Mm-hmm. Heel organisch,
1: mm-hmm.
0: zonder controle. En daarin vertelt het materiaal mij, dit moet er zo uit gaan zien.
2: Hey, neem ons even mee op het moment dat je zei, ik ga nu kunst doen. Ik stop met mijn werk en ik ga nu over. Wat was dat moment?
0: Ja, dat was eigenlijk een heel verdrietig, moeilijk moment. Omdat ik vast zat in een functie waarin ik een burn-out kreeg.
2: Okay.
0: Dus ik zat eigenlijk, werkte als finance business partner voor Maersk van de containers.
2: Mm-hmm.
0: En dat ging toen helemaal niet goed. Ik was niet eens met bepaalde beslissingen en toen werd ik thuis een keer 's ochtends wakker, huilend. En toen dacht ik, wat is er met mij aan de hand?
1: Ja. Ja.
0: En toen woonde ik nog samen met een heel goed vriendinnetje van de middelbare school. En zij had spullen geërfd van haar opa, die was net overleden, schilderspullen. En zij zei tegen mij, Melissa, ga gewoon schilderen. Want dat is goed voor jou. Ja, ik maakte altijd cadeautjes, zelfgemaakte dingetjes. Ik was altijd wel creatief.
2: Okay.
0: En zij zei, ga gewoon schilderen. Ik weet zeker dat je je beter voelt.
2: Mm-hmm.
0: En dus het was eigenlijk kunst als eerst echt een redding.
1: Ja. Een heel droevig moment heeft je heel veel verder geholpen.
0: Ja, ik ben er eigenlijk heel dankbaar voor. Want ik denk ook dat als ik die burn-out niet had gehad, dan was ik niet gestopt.
2: Mm-hmm.
0: Omdat ik gewoon wel in die zin een soort persoon ben die maar door blijft gaan.
1: Mm-hmm.
0: En ik dacht dat dat mijn pad was.
2: Ja, precies.
0: Ja.
1: Hey, en in Nederland, hè, heb je een eigen atelier of werk je van huis uit? Of hoe moet ik dat zien?
0: Ja, ik heb een hele leuke studio in Hillegersberg.
1: Oké.
0: Samen met drie andere studiogenoten. Het is wel anti-kraak. Het zit in een oud dorpshuis.
1: Oh. Goed zo.
0: Ja. En dat is heel fijn. Eigenlijk voelt het ook voor mij, als je naar Hillegersberg toe fietst, fiets je eigenlijk naar een dorp toe.
1: Ja.
2: Mm-hmm.
0: En dat voelt altijd weer een beetje als thuiskomen eigenlijk.
2: Ja.
0: Ja, dat is een hele fijne omgeving.
2: Ja, superleuk.
1: En toen kwam op je pad het Artist in Residence programma.
0: Ja.
1: Vertel eens, hoe kwam dat tot je en Hoe ben je daar verder mee omgegaan?
0: Ja, ik heb vorig jaar een sessie gedaan met het CBK en onder andere. En daarin heb ik eigenlijk een gesprek gehad met iemand die zei, je moet wat meer in je praktijk verdiepen. Mm-hmm. Want het zit er wel in, maar je moet zelf wat meer gaan begrijpen waarom je nou maakt wat je maakt. Mm-hmm. En dat is denk ik ook heel erg omdat ik autodidact ben, mm-hmm. dus niet een kunstopleiding heb gedaan.

0: gedaan. Dat je bepaalde... Ik ben gewoon gaan maken omdat ik het wilde maken. En ondertussen nog niet helemaal begrepen waarom het zo was. Ja. Of waarom ik dit zo voelde. Mm-hmm. Dus toen kreeg ik de tip, ga een residency doen.
1: Okay.
0: Ja, en eigenlijk vond ik sowieso IBB als omgeving al heel interessant. Omdat zij veel doen met de patiënten. En veel doen terug voor de maatschappij en voor de leerlingen. Uh-huh. En ik doe zelf ook in Rotterdam wat projecten op lokaal niveau. Waarbij ik mijn buurt vooral probeer te verbeteren.
2: Nou, precies, IBB natuurlijk.
0: Ja, ja, op het gebied van kunst. Ja. En dat had een heel mooi raakvlak. Waardoor ik dacht, oké, dat sowieso als omgeving vind ik al heel interessant om op te reageren.
1: Uh-huh. En hoe ging dat proces? Jij meldde je aan of hoe ging dat?
0: Ja, ik heb me eerst aangemeld via het Mondriaan Fonds eigenlijk. Uh-huh. Om de 3 maanden residency te doen. Uh-huh. Daar ben ik dus helaas niet voor uitgekozen. Okay. En toen wel contact gehad met Tirso, eigenlijk al in aanloop tot aan Mondriaan. Van, ik wil graag bij jullie mijn residency doen. En hij gaf toen aan, we kunnen ook een maandelijkse residency doen. Dat is dan International Project Space.
1: Mm-hmm. Oké. Okay.
0: Dus zou dat niet wat voor je zijn? Mm-hmm. Ja, en toen heb ik eigenlijk gelijk aan gezegd.
2: Ja. Ja. En toen ben je op het vliegtuig gestapt.
0: Nou, ik ben hier al sinds november.
2: Oké. Okay.
0: Mm-hmm. Ja, want mijn vriend werkt voor Defensie.
2: Ah, oké. Okay.
0: Dus die heeft een 4 maanden plaatsing hier.
2: Ah, okay. Mooi.
1: Oh, ja. Dus dat kwam mooi uit dan.
0: Ja, dus we zijn samen hier naartoe gegaan.
1: Oh,
0: ja.
1: Dat is leuk.
2: Hoe vond je het eiland toen je hier aankwam? Wat was je eerste indruk?
0: Ja, lekker warm.
2: Zeker als je in november komt. Ja, ja. Dat is wel heel mooi.
0: Ja, ik ben dan wel geboren in Nederland, maar ik voel me altijd meer Zuid-Europees. Want ik denk dat dat ergens van mijn voorouderen is. Uh-huh. Dat ik vind de winter erg verschrikkelijk.
1: Ja, kan me voorstellen.
0: Echt depressief.
1: Dus hier leef je meteen weer op met de zon.
0: Ja.
1: Hey, vertel ons over het proces bij je IBB. Dus wat heb je daar allemaal gedaan?
0: Uh-huh. Ja, ik kwam eigenlijk binnen met het idee, ik ga verder verdiepen in kleur en waarom kleur zo belangrijk is voor mij. En dan ook helemaal met natuurlijke pigmenten, omdat ik daar thuis al mee werk. Dus ik wilde hier eigenlijk leren van lokale ambachten, lokale planten en dat soort dingen. Dus ik ben ook naar Farm to Craft geweest.
1: Yeah.
0: Oh, daar een workshop gedaan met wat indigo en brassia. Super interessant. Mm-hmm. Maar uiteindelijk merkte ik dat het niet zozeer kleur is wat me nou zo pakt, maar het is meer momenten waarop kleur bijvoorbeeld kan ontstaan. Mm. Dus denk aan dat de zon op een bloem schijnt en dat je opeens heel fel roze ziet.
2: Oh,
0: Of dat de zon door de blaadjes schijnt en dat je zo de schaduw op de grond ziet bewegen.
1: Wat leuk, ja.
0: Dat soort momenten, dat vind ik heel speciaal. En die probeer ik nu op een nieuwe manier, zonder zelf meegenomen materiaal, want dat mocht niet van Tirso.
2: Okay.
0: Op een creatieve manier te maken, ja.
2: Oh, even voor de mensen thuis, we zijn in gesprek met Melissa Moria over de Artist in Residence bij het IBB. En ze neemt ons mee in een inkijkje in dat hele proces. En word je dan bij zo'n Artist in Residence opgesloten in een ruimte?
1: En mag je er niet uit?
2: Nou, hier kom je de komende maand niet meer uit. Of hoe werkt dat precies?
0: Grappig. Ja, nou, eigenlijk zijn alle ateliers open. Mm-hmm. Wat ik sowieso al een hele fijne omgeving vond. Het is heel open. Het staat heel erg in verbinding met de plek. Ook met Caprile zelf. Wat ik heel mooi vind is dat de patiënten ook langslopen, samen met de studenten daar rond bewegen. Uh-huh. En eigenlijk zitten de ateliers vast aan de tuin. Ja, dat vond ik natuurlijk zo
1: prachtig.
2: Ja, IBB is een prachtige locatie bij Caprilus.
0: Ja,
2: we zijn ook fan van het IBB, voor wat ze allemaal doen.
0: Ja.
2: Maar ik wilde toch weten van, misschien wat persoonlijk hoor, maar ga je dan 's avonds naar huis? Of
1: blijf je,
2: je ergens daar toch slapen om die vibe vast te houden?
0: Ja, ik ga wel 's avonds naar huis.
2: Ja.
0: Ja, ik ben niet een kunstenaar die maar door kan blijven gaan. Mm-hmm. Mijn hoofd gaat wel door, dus dat kost mij vaak ook de energie.
2: Ja.
0: Maar ja, die 9 tot 5 van de corporate omgeving, die zit er soort wel in.
1: Dat zit helemaal in.
0: Ja, en dan heb ik mijn energie gewoon
2: op. En dan is klaar.
0: Ja, ik moet dan echt opladen.
2: Ja, ik kan me voorstellen hoor.
0: Ja. Ja.
1: Vertel ons van jouw tentoonstelling.
0: Ja.
1: Die gaat plaatsvinden wanneer?
0: 23 februari van 7 tot 9 bij IBB.
1: Oké, en wat kunnen we verwachten als we daar zijn?
0: Jullie kunnen verwachten dat ik heb geprobeerd te visualiseren Hoe die speciale momenten, die vluchtige momenten, wat ik net benoemde, hè, zoals de zon door de blaadjes, hoe ik dat heb geprobeerd vast te leggen met materialen die je hier op het eiland kan
1: vinden.
0: Ja.
2: Hoe zien we nou in jouw werk straks op 23 februari terug dat je hebt losgelaten?
0: Ja, dat zie je vanzelf.
2: Ja. Dan wil je nog niet verklappen.
1: Dan moet je gaan kijken.
2: Dat is een teaser, dit, cliffhanger.
1: Ja, precies. Ja. Precies. Hey, vertel, hoe was het om met de studenten te werken? Hoe heb je met hun samengewerkt? Wat heb je hun geleerd? Wat hebben zij jou geleerd?
0: Ja, ik heb 3 momenten gehad met de studenten. Mm-hmm. Eigenlijk om inderdaad les te geven. En wat ik zelf heel interessant vond, om met ze op zoek te gaan naar emotie in combinatie met kleur. Mm-hmm. Dus waarom, als je blij bent, denken mensen bijvoorbeeld aan geel. Mm-hmm. Dat soort dingen. Of als je boos bent, kan het rood zijn. Maar rood kan ook staan voor de liefde.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Dat
1: ja.
0: is. Dus de eerste les hebben we vooral gefocust op, oké, welke emoties heb je allemaal? Welke kleuren vanuit de kleurencirkel eigenlijk passen daarbij?
1: Ja.
0: Dat was sowieso al heel leuk, omdat ik merkte dat ik zelf echt meer een systematisch persoon ben. Dat ik in mijn hoofd alle emoties zou gaan opzommen en dat systematisch zou opschrijven. En de studenten staan veel meer open met hun eigen emotie en met hun eigen omgeving. En ja, zij gingen echt vanuit, oh, ik voel me nu zo, waarom moet ik dit doen? Oké, irritant. Of ik zie iedereen naar de positieve kant bewegen. Oké, voel ik me eigenlijk gedwongen om ook iets positiefs, een positieve emotie op te schrijven. Dus dat vond ik zelf heel interessant om mee te maken van, oh ja, zo kan je ook nadenken over zo'n situatie.
2: Ja.
0: Toen heb ik ze de opdracht gegeven dat ze een kleur moesten uitkiezen en een emotie. Mm. En dan eigenlijk een object of schilderij, sculptuur maken met 1 kleur rood bijvoorbeeld, monochroom, die dan echt die emoties schreeuwt. Dus stel je bent boos en dan verf je alles in dezelfde kleur.
1: Oké.
0: Maar het moet zeggen dat je boos bent.
1: Oké.
0: Ja.
1: Oh, wat leuk. En wat kwam daar allemaal uit?
0: Ja, echt wel hele interessante werken.
1: Ja?
0: Ja, ik vond het echt zo bijzonder om te zien. Iedereen pakte dat zo op zijn eigen manier aan, maar wel, ja, er kwamen hele persoonlijke verhalen naar boven. Iemand die had iets gemaakt over dat ze zich soms wel eenzaam of leeg voelt. En daar een mooi bord eigenlijk omheen gebouwd met klei. Dat je het soms niet kan vastpakken. Dus dat je je handen er niet aan kan zetten omdat het leeg voelt.
1: Ja,
0: ja, oh, dat is wel
2: mooi.
0: Ja, heel prachtig.
2: Ja, ja, dat is indrukwekkend.
1: Ja. Superleuk.
2: Nou, heb je vanuit je atelier, hè, krijg je zeg maar gasten die komen kijken bij jullie in Nederland. En nu heb je deze ervaring. Is er een andere kunstbeleving als je kijkt naar beide kanten van de wereld?
0: Dat vind ik lastig, omdat ik denk ik sowieso daarin heel erg in een eigen bubbel zit. Omdat ik dus niet het gebruikte pad volg, laat maar zeggen, in die zin. Dus om nou echt per se te zeggen dat ik een andere kunstbeleving heb hier dan in Nederland. Nou ja, ik word sowieso heel erg beïnvloed door mijn omgeving en door de mensen en door het klimaat en dat soort dingen. Kijk, stel ik had nu in Nederland gezeten, dan was mijn werk heel depressief geweest.
1: Omdat de emotie depressief en hier is het vrolijk.
0: Ja, dus dat in ieder geval wel. Mm-hmm. Maar ook zeker door de manier van werken waarin ik soort hier werd gezegd van oké, neem geen materiaal mee in Nederland. Ga op zoek naar materiaal wat je hier kan vinden. Wat kan je daarmee maken?
2: Ja.
0: Dus je wordt wel gedwongen om je creativiteit eruit te drukken eigenlijk.
2: Ja. Ja.
0: En dat vind ik wel heel leuk, omdat ik daar wel heel erg op aanga.
1: Ja, ja, zeker.
2: Kun je een beeld omschrijven wat je gemaakt hebt? Of waarvan je zegt van nou dit. Dat is helemaal wat ik wil uitstralen en meegeven. Of is dat heel je oeuvre? Of hoe moet ik dat?
0: Nee, ja. Voornamelijk thuis maak ik veel schilderijen. Dan eerst met natuurlijk pigment en daarna werk ik het af met olieverf. En hier was ik zo gefascineerd door de omgeving en door de tuin. En dus die vluchtige momenten waardoor ik op een of andere manier met ijzerdraad en aluminiumfolie in aanraking ben gekomen. En daarbij ben ik nu een kinetische sculptuur aan het maken. Ik wist dus ook niet dat het een kinetische sculptuur heette. Maar waarbij ik eigenlijk het ritselen van de blaadjes en het zonlicht door de bomen probeer na te bootsen met ijzerdraad en aluminiumfolie.
1: Oh,
0: dus als de wind waait, dan hoor je dat ook tegen elkaar aanwrijven. En eigenlijk het ritselen van de blaadjes hoor je dan vanuit veel harder materiaal. Ja. Ja. Ja. Maar ook de weerspiegeling van de zon op aluminiumfolie is ook weer heel interessant.
1: Oh, wauw, interessant ja. zeg. En dat ja. gaan we ook zien tijdens ja. de... Oké, okay, nou, zeker. Leuk. En dan heb ik ook een vraag aan jou. Wat een boodschap aan jonge makers. Wat zou je jonge kunstenaars willen meegeven?
0: Ja, laat je door niemand tegenhouden. Ook niet door de systemen.
1: Vooral niet door de systemen, nee. denk ik.
0: Vooral niet door de systemen. Ja. Kies je eigen pad. En als je iets wil, vraag vooral hulp. Mm-hmm. Want ik heb denk ik heel vaak afwijzingen gehad. Mm-hmm. Maar ik heb altijd gedacht, ik wil dit. En ja, het maakt me niet uit, want ik wil dit. Dus ja, ja dan duurt het misschien iets langer. Of dan is je weg krom. Mm-hmm. Maar zolang je maar bij mensen blijft aangeven wat je wil en hoe je daar moet komen, blijven vragen, dan komt dan lukt het wel het. Goed.
1: Ja. Ja. Zeker weer.
2: Dat vraagt heel veel doorzettingsvermogen, ja. lijkt mij.
0: Ja, nou, ik heb ook zeker een paar keer gehuild hoor, bij een afwijzing. Ja,
2: ja nee, dat kan ik me voorstellen.
1: Ja, ja want waar haal je dat vandaan? Ja. Hè? Dat is echt iets intrinsieks, denk ja. ik, hè? Maar jij hebt die doorzettingsvermogen heel erg, dus dat heb je ook laten zien.
0: Ja, dat maken voelt gewoon als een soort oerdrang wat eruit moet. Mm-hmm. Ja, mm-hmm. Ik moet gewoon creëren.
2: Ja.
0: Ja.
1: ja.
2: Leuk.
1: Waar droom je mooi. Van? Wat zijn de ambities voor de komende jaren?
0: Oh, ja, ik... of is dat allergrootste droom is denk ik ooit in het MoMA in New York.
2: Oh ja,
1: okay.
2: dat kan ik me voorstellen. ja. Dat is prachtig.
0: Ja, ja. maar ik ben nu aan het werk. Nou, mijn droom van de afgelopen jaren is uitgekomen omdat ik dit jaar op Art Rotterdam sta.
2: Mm. Oh, oké, okay, ja. leuk. Mooi.
0: Ja, zo. Zonder gallery. Ook, okay. want ik heb een open call gewonnen, dus ik mag daar mijn werk presenteren.
2: Wauw,
1: gefeliciteerd.
2: Ja,
0: dankjewel.
1: Ja. Superleuk.
0: En verder ben ik bezig om te kijken of ik niet wat meer naar het buitenland kan. Want mm-hmm. het Nederlandse kunstklimaat is in die zin ook wel beperkt. En ook in de oude manieren beperkt, vind ik persoonlijk. Okay. Ik hoop niet dat ik iemand beledig. maar dus dan is de buitenlandse markt is wel interessant, ja.
1: Ja.
2: Nou, zei je straks van, je hebt geen kunstopleiding gedaan. En dan moest je toch ergens iets voor inhalen op een of andere manier. Is het eigenlijk geen voordeel als je geen kunstopleiding gedaan hebt? Dat je toch wat meer open-minded nog bent?
0: Ja, of, ik denk ja en nee.
2: Nou haal ik ja. de hele kunstwereld ja. over mijn ja. nek. Hè? Maar,
0: ja, nou, ik denk, ik moet zeggen dat het nog steeds wel... kietelt om ooit een kunstopleiding te gaan doen. Omdat ja. het me überhaupt gewoon heel leuk lijkt om een opleiding te doen waar ik echt een passie voor heb. Mm-hmm. Dus daar zit ik zelf nu wel naar te kijken om dat dan eventueel als een master te gaan doen.
2: Oh ja, okay, ja.
0: Maar ik denk aan de andere kant, stel je wordt in bepaalde denkhokjes gestopt, mm-hmm. terwijl jouw brein anders werkt, mm-hmm. dan kan het wel beperkend werken.
1: Ja, ja. ja.
0: Maar ik denk dat je je daarin gewoon lekker moet verzetten.
2: Ja. Zo is het. Ik ben even voor de goede orde. Ik ben trotse vader van twee kinderen die kunstopleiding hebben gedaan allebei. Ja. Dus ik zie dat het heel veel oplevert en zeker. Heel mooi is. Ja. Nou, wat is je laatste vraag?
1: Nou, ik heb eigenlijk geen vragen meer. Ik ben gewoon heel erg benieuwd naar de opening.
2: Zeker. En die is 23 februari ja. bij het IBB. Ja. Bij de Capriles Kliniek. Altijd even de auto buiten zetten daar met parkeren. En fijn dat je er was vanmiddag.
1: Ja,
2: en heel veel succes met de laatste zaken voor de expositie. En ja, dan zien we dat met heel veel plezier tegemoet.
0: Ja, leuk.
2: Bedankt.
1: Bedankt. En dan eindigen we het programma vandaag met onze kunst- en cultuuragenda. Zoals altijd hebben we een gevarieerde selectie voor je klaarstaan van wat er de komende tijd allemaal te beleven valt op Curaçao. Van inspirerende exposities en intieme boekpresentaties tot bruisende festivals, culinaire pareltjes en verrassende natuuruitjes. Organiseer jezelf iets bijzonders en wil je het delen met ons publiek? Mail ons naar info@uidekunst.org en misschien hoor je jouw evenement binnenkort terug in onze agenda. Laten we snel kijken wat we deze week op de agenda hebben staan.
2: Ja, we zeiden het al even in de intro. Hè. We zitten mm-hmm. midden in het carnavalsprogramma. Vanavond vindt de tienerparade plaats van 6 uur tot 11 uur 's avonds. En de route loopt zoals gebruikelijk in de richting van het centrum en eindigt op het Brionplein. Mm-hmm. En op zaterdag 14 februari verplaatst het carnaval zich naar Bandebouw. Met de bandenbouw carnavalparade van 3 uur 's middags tot 8 uur 's avonds langs de Caminda Prospero Poporoio richting Barber. Mm-hmm. En dan het hoogtepunt natuurlijk komende zondag is het carnaval van de Gran Marcia, de grote parade, op zondag 15 februari van 11 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds met dezelfde route als de Tienerparade. En dan tot slot zijn er nog 2 afscheidsparades, maandag 16 februari van 2 uur 's middags tot 8 uur 's avonds voor de jongeren en de tieners en dinsdag 17 februari van 6 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts. Ja, misschien wel de meest populaire lichtjesparade voor de volwassenen.
1: Zeker weten. Ja. En voor de niet-carnavalliefhebbers hebben we natuurlijk ook een aantal andere items op de agenda. Voor de vroege vogels en natuurliefhebbers is er op zaterdagochtend 14 februari een bijzondere Valentine Walk and Hike met Melissa Josefa van Curaçao Rocks Walk Hike You Will Like. De wandeling start om 6:30 ochtends bij de Marijke Trail in Soto met als start- en eindpunt Groot Santa Marta Kavel 27. Tijdens deze hike wordt er gewandeld en geklommen met prachtige uitzichten vanaf Cerro Pilar. Je loopt langs oude slavenmuren, door de rooi, langs de zoutpan met de ingezetenen richting Playa Sa en zelfs langs een grote grot. Neem een rugtas mee, voldoende water en iets te eten en natuurlijk de zonnebrand. Aanmelden kan via WhatsApp bij Melissa op 5212124 en dan kan ze je ook vertellen over de kosten om mee te doen.
2: Ja, en dan hebben we ook nog een indrukwekkende tentoonstelling bij Landhuis Bloemhof. Mm-hmm. En die loopt tot en met 14 maart, is de tentoonstelling te bezichtigen. En de naam van de tentoonstelling is Oleum Shell Isla de Corsau, te zien van Tinkerbell, hè, de kunstenaar.
1: Ja.
2: Voor dit project deed Tinkerbell in 2024 en 2025 uitgebreid onderzoek naar de geschiedenis en de blijvende impact van de Isla-raffinaderij en het asfaltmeer op Curaçao. Met industrieel afval dat door de Shell is achtergelaten, maakte zij haar eigen verf, waarmee zij mangrovenbossen schilderde, die ooit bloeiden op de plek van het huidige asfaltmeer. Naast de schilderijen zijn er ook foto's en fysieke materialen uit het asfaltmeer te zien, wat een zeldzaam inkijkje geeft in een vaak onzichtbaar deel van Curaçao, van de Curaçaose industriële geschiedenis. En het is eigenlijk nog een schande dat het asfaltmeer nog bestaat.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Nou, en dan op vrijdag 27 februari hebben we een bijzondere avond bij Keizershof Luna Blauw te Otrabanda. In het theater Norman de Palm vindt een speciale documentaire vertoning plaats, gevolgd door een feestelijke Latin Out Night. Het begint om 5:00, documentaire start om 5:30. Met toestemming van meneer Oster wordt deze filmvertoning op een hele bijzondere locatie mogelijk gemaakt. En direct na de film is er een programma met Latijnse sferen. Met onder andere Latin Out Night met Son CC Live on Stage. Dresscode is Cubaans. Heren moeten minimaal een hoed dragen. En de dames die weten altijd wel wat ze moeten dragen. Ja. Gratis entree, dus neem vooral vrienden mee. Aanmelden kan via info@keizershofcuraçao.com.
2: Ja, hartstikke leuke activiteit. Ja, heb je nu zelf iets voor de kalender? Of wil je gast zijn bij Michelle en mij? Mail dan naar info@uitdekunst.org. En Uit de Kunst wordt mede mogelijk gemaakt door het Cultuurfonds Caribisch Gebied. Daar zijn we altijd heel blij mee. Het zit er weer op, luisteraars. We gaan een hele mooie carnavalsperiode nog in. Heel veel plezier daarvan. En te autre simang.
1: Bon carnaval.

Je ligt weer naakt op het dak. En je luistert naar Pottepoe Action. Action, het radioprogramma voor de snob. Action, het programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action voor gekke mensen, voor mooie mensen, voor interessante mensen. Ja, want Pottepoe Action is namelijk echt het radioprogramma voor jou. Met kunst, geld, politiek, compromissen, dwang en ernstige verwaarlozing. Maar niet heus hoor, ook de bloemen, fossielen en dieren uit de diepzee. Maar niet heus, alleen muziek is hier namelijk. Alleen muziek, muziek, muziek bij Pottepoe Action. Action. Brazilië 1966, Renato e seus Blue Caps, Gosto de Você.

gepeupel. Met hun bekende hit Almost Grew My Hair. Van de split tape met Funeral Oration uit 1984. Almost Grew My Hair is natuurlijk grappig. Want Almost Cut My Hair van Crosby, Stills, Nash & Young. Zo'n late hippie plaat. Het nieuws was zo erg. Ik wilde geen hippie meer zijn. Zoiets dergelijks. Deze is dus van ik wil bijna geen punk meer zijn. Want de punkers zijn zo kritisch op zichzelf en op elkaar. En zo maak je al het mooie kapot. Doordat je overdreven kritisch bent. Nou, dat is ongeveer het porté van het liedje. En dat was ook zo. Weet je, het was gewoon die fanzines. Je had allemaal fanzines. Elke plek had er een aantal. En hier had je bijvoorbeeld Tony Nitwit, Tony BGK. Die was altijd van, die verschrikkelijke punk- en verzet-discussie. Van punk is verzet. Ja, want strijd tegen het systeem. Of punk is een verzetje. Nee, ik wil dronken worden met mijn vrienden. Nou, en dat waren dan twee partijen. En dat zeker elkaar af. En dat was verschrikkelijk. Nou, en dan heb je dus ook de leeftijd. Hè? Dus sommige mensen die waren 10 toen punk begon. Anderen waren 14, anderen waren 18. Nou, die hebben dat heel anders meegemaakt. En dan heb je dus mensen die, toen er al 5 jaar punk bestond, ze ook punk wilden worden. En volkomen terecht natuurlijk. Maar die maken iets anders door. En als je die dan gaat zeiken over elkaar, het is gewoon helemaal kut. Daar gaat dat liedje over. En dat gewoon binnen de minuut, hè, natuurlijk. Want dat is natuurlijk wel wat je kan verwachten hier als tweede track bij Pattepoel. Action! Action! Fijn. Dus dat gepeupel, 1984 van de Funeral Oration Tape. En daarvoor, Goes to G. Vosse. Tell Me What You See van de Beatles. Een nummer dat je bijna nooit hoort. En ik las dat ook Paul McCartney zegt dat het een filler was die hij heeft geschreven. In Brazilië waren ze er dolblij mee. In ieder geval Renato heeft het gecoverd op een hele vrije manier. Al zeg ik het zelf. 1966, Gosto G. Vosse van die ene LP van hun. Van Renato y Seus Bluecaps. Dan gaan we naar België. Een liedje van een onbekend jaar. Het is wel weer een meisje dat zegt dat ze 15 is. En dat ze dan naar een bal mag gaan en mag kussen. Bij de tweede dans komt de eerste kus. En dan moet je dingen doen. Nee, als je dingen doen waarvan zeggen dat je het niet moet doen. Nou ja, in ieder geval ongelooflijk grappig. Het jaar is dus niet bekend. Ik denk 1970. 1970, 71. Dit is ook, hier zit al een stukje seksuele revolutie in. En dat in zo'n verschrikkelijke, ja, het is toch ook licht pedofiel misschien. Dit zit ik nu te denken. 15. En dan voor het eerst het is ook een heel genre gewoon in de muziek. Van die, je hebt ten eerste zijn kinderen voor vrede. Dus altijd die liedjes over vrede door kinderen. Want die zijn dan 10. En als ze dan bijna in de puberteit komen of erin zitten. Dan kunnen ze liedjes gaan maken over hun eerste kusje. Nou, dat zijn er echt heel veel geweest. Maar dit is een hele mooie. Dus dit wil ik even laten horen. België, Tilla heet deze. De band komt uit, of het label is uit Tongeren. Ik heb begrepen dat in België is alles heel erg lokaal. Het is een lokale ster uit Tongeren. Tongeren, Tilla. Alles lijkt zo mooi. Alles lijkt zo mooi. Behalve dat ik zie dat Almost Grew My Hair van de Funeral Oration Tape 1984 van Gepeupel duurde maar 57 seconden. Dus die komt eerst nog een keer.

Ja, dat was inderdaad een heel mooi einde van Nasenbluten. Een hele late Nasenbluten uit 2007. Nou, niet zo laat, maar vrij laat. Want die zijn ook al van begin jaren 90. Fuck the politics. Nasenbluten uit Australië, weet toch. Daarvoor Tilla uit België. Alles lijkt zo mooi. Als je jong en de liefde en als een man je aandacht schenkt en al die dingen. Prachtig. België, begin jaren 70. En daarvoor de herhaling van Almost Grew My Hair van de Funeral Oration Tape 1984 van Gepeupel uit Volendam. Dan nu gaan we naar het nummer met fusgitaar. En vandaag is het een heel bijzondere versie. Namelijk de plaat met fusgitaar waar de fus niet aan stond. Dus het is een keiharde fusbeuker. Maar ja, het klinkt misschien gek, maar ik kan dat hedendaagse zoeken, dat werkt ook niet meer. Dus je doet één zoekopdracht en dan zie je een uitslag en een paar regeltjes tekst. Dan denk je van, nou nee, dit is het niet. En dan gaan we weer wat andere zoekwoorden, dit, dat. En toen kon ik dat niet. Nou goed, wat die paar regeltjes tekst die zeiden, ja, we waren vergeten de fus aan te sluiten. En toen later vond ik dit nummer en toen dacht ik van, oh, dat gaat natuurlijk over dit nummer. Maar eigenlijk weet ik het niet, want ik kan het niet meer terugvinden. Dat die eerste zoekopdracht en nou ja, of dat hierover gaat. Het is duidelijk een snoeiharde beatbeuker van de Primitives. Een band uit Engeland, uit de buurt van Oxford. Die zijn op een gegeven moment naar Italië gegaan. Omdat ze daar als Engelse band natuurlijk goud geld konden verdienen. En in Engeland niet. Vergelijkbaar met de Scorpions in Nederland. Die ook uit Engeland kwamen. En die als Engelse band natuurlijk gewoon veel betere marktwaarde hadden. Maar dus dat, de Primitives. Waren dus eventjes, verder zijn ze helemaal niet succesvol geweest. Maar behalve in Italië. En die ene plaat uit 67, daarvan af halen we Ma Beata Te. Waar je meteen al eigenlijk al hoort hoe het had geklonken als de fus wel had aangestaan. En overigens, in sommige zachte stukjes hoor je ook een zo'n miauw, dat ik denk, oh, is dat niet toch fus misschien? Nou ja, volgende keer weer echt keiharde zoemende in je oren jeukende fus. Maar nu is het meer gewoon een, waar ze mogelijk zijn vergeten de fus aan te zetten. Dat is echt, ik wil dat wel volhouden. 1967, Italië, The Primitives, Ma Beata Te, bijna helemaal geen fusgitaar, Patpo Action.

Het waren natuurlijk de zware guys weer met een track uit 2018. Stoer doen. Stoer doen van zware guys. Featuring Fruta op voorzang. Daarvoor de Primitives. Ma Beata T. Zonder nadrukkelijke fusgitaar. Helaas, het blijft een prachtig nummer. Maar dan zonder die fusgitaar. Je mist toch iets. Hè? Dus ik miste dat heel sterk. Dan gaan we nu overvlucht naar experimentele popmuziek rond 1980. 1982 dit keer. Een Duitse band, Malaria uitroepteken, bestaande uit 5 vrouwen, waarvan 1 met een Nederlandse achtergrond volgens mij, die andere meer Duitser. Maar op deze single was Malaria zonder uitroepteken en de track heet Perno met een punt erachter. Dus uitroepteken weg, punt erbij. Nu dan, Duitse Neue Welle, Neue Deutsche Welle. Denk ik. Of experimentele popmuziek, weet ik veel. Malaria, Perno. 1982, Patrol Action.

Roy Shirley and the Upsetters, Do Good, 1969. Daarvoor zat twee kanten van een singeltje, namelijk Dance of Love, ook Roy Shirley with the Upsetters Band. En de instrumentale versie, die Upsetters Band, Dance of Love Instrumental, die is later uitgekomen, terwijl je kan horen aan het begin van Do Good, 1969, dat is gedaan over die instrumental die daarvoor zat, met Flarde stem van Dance of Love. Dus ergens klopt het niet. Dus Do Good moet later zijn dan Dance of Love. 69, 70, het is misschien wel nog eerder. Want de het grappige is eigenlijk dat Do Good was de B-kant van Hold Them, de eerste plaat en grote hit van, en ook van Roy Shirley, maar ook de eerste uitgave van Joe Gibbs op een eigen label. Wat Joe Gibbs zelf, die was een winkelier en is vanaf dan een praatproducer geworden. Op een hele geweldige manier ook, met Errol Thompson dat hij heeft gedaan. En prachtige dubs. Je weet toch, die Errol Thompson dubs, schitterend. Die ook trouwens met Lee Perry heeft samengewerkt. Allemaal Lee Perry, hè? Dit Lee Perry van die Upsetters, je weet toch. Wat we nog steeds proberen vol te houden met succes sinds de dood van Perry. Dat ook weer een paar jaar geleden. Nu dan, achtereenvolgens Dance of Love Instrumental, Do Good. Oh ja, dat Do Good was dus die B-kant van die van Hold Them, de eerste single uit 1967. Maar op een heel andere muziek. Dus deze tekst, maar niet op die Dance of Love instrumental. Dus bijzonder en interessant. En zo zie je dat recycling altijd meerwaarde heeft. En nog daarvoor dus, voor de reggae, Malaria zonder uitroepteken, Perno met punt. 1982 uit Duitsland. Je gaat vlug naar punk en je luistert naar Pattepoe Action. Want daar zijn we nu aangekomen. Wat is punk? Hoe klinkt dat eigenlijk? 1983 gaan we naar Zwitserland. En daar horen we de band Seresit 81. 81. Ze zingen in het Duits, dus dan zal het 81 zijn. Seresit 81. Met het nummer Hass. Zeg maar haat. 1983, Zwitserland. Pattepoe Action.

Ja, dan veet het heel hard weg. Waarschijnlijk omdat er dan geluiden van de film zelf tevoorschijn komen. En dat is moeilijk. Geluiden in muziek. Dan wordt het meteen weer iets heel anders. Miklos Roza heeft dit geschreven, deze, of gecomponeerd. Wat hij er allemaal mee gedaan heeft, weet ik niet. Maar wordt verantwoordelijk geacht. Heeft waarschijnlijk ook geld ontvangen voor het maken van de soundtrack. Dit is denk ik begin tune. The Killers, een film uit 1946. The Killers. Muziek door Miklos Roza. Ja, die fans die halen dat dan uit zo'n film en maken daar zo'n bootleg samenstelling, compilatie van. Hartstikke leuk. Maar ja, je hebt maar net zoals altijd, je krijgt het zoals het is en dat is het dan. Daarvoor News Direct, die had het goed wapennieuws. Dat gaat over die Iskander-raketten. Dat zijn al doodenge raketten, maar die hebben dus voordat die inslaan, laten die allemaal verstorende elementen los. Die dan de luchtafweer moet afleiden. Nou, dat is natuurlijk iets wat gewoon altijd typisch is wat ze doen. Want dat is hoe het werkt. Putin's Mystery Missiles, Russia Firing Decoys from Iskander M Ballistic Missiles. Uit 2022 alweer, de tijd vliegt. Daarvoor HAS, Seresit 81 uit Zwitserland met het nummer HAS uit 1983. Dat, nou, en dus dat. We gaan heel snel naar. Of nee, we gaan nu niet snel. Heel rustig gaan we naar Peru. Yolinda, die hebben we wel eerder gehad, maar alweer een aantal jaar geleden. Vete uit 2017. En waarschijnlijk heet ze Yolinda Cordova Mesa, want van diens account heb ik dit gehaald. Dus dat is haar, Cordova Mesa. Peru, Yolinda, Vete. 2017, Padpo Action.

0: Muzikantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Servers.
1: BG Servers.
0: BG Servers. Servers BG Style.
1: BG Style.
2: Het is vrijdagavond. Iets over 6. We gaan nu luisteren naar de BG-show, de nummer 2 regio-content-show in de Jachthavenstad.

Ja, goeiedag amateurluisteraars. Ik heb even de galm even eraf, hè. Ik weet even niet wat er aan de hand is, maar de galm is eventjes er van tussendoor. Eventjes aan deze kant. Ik hoop verder dat de ontvangst prima is en de kantjes straks ook even naar genoegen zijn, maar er is dus even geen galm. Dus dat is even de BG-show, even via de Worm Amateur. Even zien, dan is het de 19 juni. Dus als jij dit hoort, amateur, dan is het even 19 juni. Daar bij de Worm Amateur. En dan is het even 6 uurtjes. Nou, dan zenden we eventjes een stijf uurtje puur beste regio content uit. Bij de via de Worm Amateur, de zenderworm, is even de BG-show. Kantjes even aangeboden door de BG-service, moet ik ook even zeggen. De commerciële partner BG Service komt er eventjes met een som geld over de brug. Zodat wij deze hobby eventjes weer kunnen uitoefenen aan die kant, aan deze kant. Dus ja, luister maar even mee. Dat even zodoende even. Dat komt kantje even aan, kantjes. Puur beste regio content er even uitgelezen. Even uitgezocht hier door de BG Show, presentatie. Nee, de BG Show regiocontent Music DJ Team. Hier bij de Worm Amateur via de BG Show.

Dat zodoende luisteren maar even gezellig mee. Komende stijve uurtje even puurbeste regio-content hier. Bij de Worm Amateur. Luister maar even mee dus, naar die kant. Ik hoop even dat de kantjes nagenoeg zijn en de ontvangst prima is.

aan het einde gekomen, eventjes, van deze uitzending. Van de BG Show. Het is 19 juni. Ja, straks, ik neem dit nou op, 7 juni. Maar voor mij is dit uitgezonden wordt. Nee, het is niet 19 juni. Klopt helemaal niet. Het is misschien 12. 12, denk ik. 12 juni. Is ook zo. Oké, we gaan even de kantjes bij langs. Hè. Het was eerst even instrumentaal met Tucker 10. Tucker 10, of Tucker X eigenlijk. Tucker X. Die had even Time is Tijd. Zet ik overheen te kletsen. En dan waren even de Rodo's met de Gouden Fontein. En dan was het even de Magic Boys met nummer 108. En dan waren even de Dandies met de Bias-klant op mooi kantje. Was even. En dan was het even Bettina met Waarom Alleen. Dan was het even Marleen met Eindelijk Ben Je Daar. En dan was het even Anita Berends, Good Old, met Jij Kwam Vijf Keer Voorbij. En dan was het even Sandy met Dans de Disco Met Mij. En dan was het even Angelique met Ik Dans de Twist. En dan was het even Colinda, die zong Ze Zeggen Dat Alles Slijt. En dan was het even Marian Berger met Twee Sporen in het Zand. En dan was het even Truus met Het Liedje van Mijn Hart. En dan was het even Tia met Als een Vlinder. Mooi kantje was dat, vond ik. Dan was het even Jolie met Kom Weer Terug. Dat was ook mooi. En dan was het even Wilma met Als ik hier niet meer ben. En dan was het even Riki met In het Gras aan de Waterkant. En dan was het even Mariette met Ik kan niet leven zonder jou. En dan was het nog even Suzanne Trio uit de provincie hoofdstad L met Kom Weer Terug Bij Mij. En we luisteren nu nog even naar Faya Mushi Beat met een lekker cabina beat instrumental. Ja, en dan gaan we zo de band weer verlaten en dan zijn we wederom volgende week, denk ik even, bij Leven en Welzijn. Weer eventjes retour, hè? Zodoende even, oké. Okay. Hoop ik dat ik de galm ook weer even terug kan vinden, want het is wel even anders even dit.

0: This is Drone Candy.
1: This is Drone Candy.
2: This is Drone Candy.
3: This is Drone Candy, and this is Drone Candy.
1: This is Drone Candy.
4: Welcome to Drone Candy. Drone Candy is a radio show that is broadcasted by Radio Worm on an irregular basis, just about every 6 weeks. The common language in Drone Candy varies between Dutch and English. Today will be largely in Dutch. My name is Reinhold Bogaert and I'm your host for tonight. Thanks for tuning in. It's great to have you back. The theme for today is Summer Invocation. We roepen de zomer aan met een selectie aan zonnige tracks die het gebied tussen drone en krautrock bestrijken. Voordat we in recent materiaal duiken, beginnen we met een track uit 1997 die de tand destijds wonderwel heeft doorstaan. De track heet Bokkia en komt van het album Resport van Kreitler.

Je hebt geluisterd naar de track Bokkia van het album Resport van Kreidler. We keren terug in de huidige tijd. In 2025 verscheen het derde album in de Nanocluster-reeks. Het is een samenwerking tussen de Europese postpunk elektronica van Immersion en het New Yorkse Sus. De Weidse ambient country van Sus vermengt zich met de elektronische krautrock van Immersion. En Immersion, dat is Malka Spiegel en Colin Newman, die we ook kennen van de invloedrijke groepen Minimal Compact en Wire. We luisteren ondertussen naar de track Cross Pollination.

Je hebt geluisterd naar de track Cross Pollination van het album Nanocluster Volume 3 van Sus en Immersion. Liquid Sphere is de artiestennaam van Laurent Guerrier. Begin jaren 2000 bracht hij een aantal ambient albums uit op labels als Talem, Shambhala Records en Doctsect. Na een lange pauze begon hij weer muziek te maken nadat Bruno Verneret zich bij hem had aangesloten. Die samenwerking bleek vruchtbaar en na de release van hun debuutalbum Landscapes bleven ze samenwerken. Landscapes 2 verscheen dit jaar, in 2026 dus. We luisteren naar de track Closer, Further.

Je hebt geluisterd naar de track Closer Further van het album Landscapes 2 van Liquid Sphere en Bruno Verneret. De release Conversations van Cédric Vermon verraadt weinig. Het is gebaseerd op field recordings opgenomen in Penang, Maleisië en Panala, Sri Lanka in 2026. Compositie, mix en mastering zijn gedaan door Cédric Vermon in Mexico City, maart dit jaar.

0: Je hebt geluisterd naar Conversations van Cédric Vermont.
1: This is Drone Candy.
2: This is Drone Candy. This is Drone Candy.
0: Je luistert nog steeds naar Drone Candy.
2: This is Drone Candy.
0: Heliospheric Dialogues is de debuut-EP van het Montrealse trio Tempête Solaire. Tempête Solaire bestaat uit Elise van Desailles op sax, Eric Craven op drums en Eric Quaich op bas. We luisteren naar de track Rock Dove Manoeuvre.

Je hebt geluisterd naar de track Rock Dove Maneuver van het album Heliospheric Dialogues van Tempête Solaire. Het project Nanocluster, waar ik eerder al iets van draaide, is ontstaan uit een clubavond in Brighton. Telkens in een samenwerking tussen Immersion en een andere groep. De tracks voor Nanocluster Volume 1 werden telkens in de studio geschreven en opgenomen in slechts 3 dagen voorafgaand aan het optreden in Brighton. We luisteren naar de samenwerking tussen Immersion en Scanner. De track heet Catalyse en komt dus van het album Nanocluster Volume 1.

Je hebt geluisterd naar de track Catalyse van Scanner en Immersion, afkomstig van het album Nanocluster Volume 1. Het Duitse krautrock duo Sankt Otten bestaat uit Stefan Otten en Oliver Klemm. Hun 10e album, getiteld Männerfreundschaften und Metaphysik, is een samenwerking met de experimentele gitarist Anne. We luisteren naar de track Massieren die Maschine.

Je hebt geluisterd naar de track Massieren die Machine van het album Männerfreundschaften und Metaphysik van Sankt Otten en N. Het zit er alweer bijna op voor deze Drone Candy. Als laatste track draai ik een cover van Sankt Otten, gespeeld door de Keulse crowdwave band Kratzen. Tans das Kraut. Drone Candy is eens in de 6 weken live te beluisteren op Radio Worm. En altijd op een dinsdagavond om 8 uur. Kijk op de worm.org site voor het actuele weekprogramma van Radio Worm. Bedankt voor het luisteren en ik hoop je bij de volgende uitzending van Drone Candy weer te mogen begroeten. Touch the card.

ligt weer naakt op het dak. En je luistert naar Pattepoe Action. Action. Het radioprogramma voor de snop. Action. Programma voor de mensen met een belachelijk goede smaak. Action voor gekke mensen. Voor mooie mensen. Voor interessante mensen. Ja, want Pattepoe Action is namelijk echt het radioprogramma voor jou. Met goede smaak. Inzicht. Dingen doorhebben. Maar ook stommiteit. Idiotie. En dingen uit de diepzee. Maar niet heus hoor, er is natuurlijk alleen maar muziek. Muziek, muziek hier bij Pattepoe Action. Action. Brazilië, 1968. Tom Zé, Corso Intensivo de Boas Maneiras. Fica.

Ja, dat was Gepeupel uit Volendam. Holiday Out. Vanaf de tape met Funeral Oration, die ze in Amerika hebben uitgegeven. Of BCT heeft het uitgegeven in Bad Compilation Tapes. In Amerika heeft het uitgegeven. Ene kant Funeral Oration, andere kant Gepeupel. Holiday Out, het gaat natuurlijk over weiers. We hadden een heel groot kraakpand helemaal in de binnenstad. En daar moest een holiday in komen. Want ja, natuurlijk, krakers moesten weg. En het groot kapitaal, toerisme, moest worden aangemoedigd, vond de gemeenteraad. Nou, daar gaat het liedje dus over. Holiday Out. Tussen 24 en 29 oktober 1984 opgenomen. In Volendam, nemen we aan. Holiday Out. Gepeupel zojuist. En daarvoor Tom Zé. Hij is van de Tropicalia-beweging. Dus dat was een beweging die combineerde het meest primitieve en het meest geavanceerde in een mengsel, was de bedoeling. En was ook behoorlijk eigenlijk politiek. Er was een militaire dictatuur daar en het was ook zwaar intellectueel en ook nog experimenteel. Dus dat maakte dat die muziek toch best moeilijk te doen is. Ik draai ook, volgens mij heb ik nog nooit Tom Zé gedraaid hier, hoewel ik wel heel veel Tropicalia verder draai. Omdat muziek die steeds stopt of met een soort ik weet niet. Ik vind het muziek met te veel brein erin, daar kan ik altijd. Ik ben van muziek van het gevoel. En als het maar goed, die teksten zijn waarschijnlijk ongelooflijk grappig en genuanceerd en bijtend, hardsnijdend voor de vrijheid. Maar ik kan het dus niet verstaan. Het is een intensieve cursus goede manieren. Dat is de titel van het nummer. Dus dat geeft al een beetje aan van over de dwang die overal heerst in Brazilië in 1968. Tom Zé, van zijn eerste LP. En dus zojuist Gepeupel met Holiday Out uit 1984. Vlug gaan we nu naar Patricia Pai. We hebben nog nooit iets gedraaid van Patricia Pai, want Je Bent Niet Hip is natuurlijk ook helemaal niet zo'n goed nummer en ook afgezaagd. En gewoon niet leuk genoeg, heeft ook geen fuzz of niks. Nee, ik heb bedacht, Coriamo is een cover van iets. Ik weet echt niet van een ander. Coriamo schijnt op de wereld door allerlei artiesten te zijn nagezongen. Ik heb geen idee. Maar goed, ze ziet in haar geest een prachtige melodie. Of ze begint al heel psychedelisch. En dan Coriamo. Maar wat dat betekent, weet ik. Amo is toch, ik hou van je. En Corrie, ik hou van Corrie. Of we lopen, laten we samen lopen. In ieder geval Coriamo, Patricia Pai, prachtig, prachtig. Je gaat het nu horen. Behalve dat ik zie dat Gepeupel, Holiday Out van de Funeral Oration Tape 1984, duurde maar 57 seconden. Dus dat is onder een minuut, dus komt hij nu nog een keer. Patpoe Action. Ik ben er niet aan toe, dus dat doe ik dan, want dat is wel. Gooi ze 5 uit, jongens, is het beter tijd. Tegelijkertijd.

Drox. Cremation of the Past, 2005, van zijn narration plaat. Dat is echt een innovatie trouwens, hè, waar hij dus een remix maakte van bestaande liedjes, meer aangepast op het draaien in huis of in de auto in plaats van in de club. Dus anders gemixt en ook ingekort, zodat je niet na 3,5 minuten het liedje moet afzetten. Nou, deze duurde maar 1,49. Maar prima gedaan. Dus leuke intro en dan lekker beuken en ook gewoon snel ophouden. En daarvoor Patricia Pai, Corriamo, 1968. Ik heb ook geen zin om het op te zoeken. Zoek jij het lekker even. C-O-R-R-I-A-M-O. In een of andere taal zal dat vast iets betekenen. En daarvoor nog zat de herhaling van Gepeupel, Holiday Out, 1984, 80, uit Volendam, je weet toch. Dan gaan we nu, je gaat nu en je luistert naar Patapou Action. Naar het nummer met de fusgitaar van deze week. Ik dacht uit Mexico doen we Los Locos del Ritmo. Die ook wel zo geavanceerd waren dat ze in 1968 al stereoplaten opnamen. Maar dat is ook vaak trouwens dat bepaalde landen al vrij snel ook stereo doen. Terwijl... Nou, weet ik niet. Maar misschien was het ook gewoon een hele rijke band. Dat is ook nog best mogelijk. Een coverversie van Hey Joe van Jimi Hendrix. Met duidelijk hoorbare fuzz. En Jimi Hendrix en fuzz is natuurlijk een verhaal apart. Want Jimi Hendrix heeft het de fuzz enorm ontwikkeld. Dus veranderd. In de zin van dat hij echt de boel helemaal afstelde. Tot de fuzz deed wat Jimi wilde. Dus als hij zacht speelde, hoorde je het fuzz effect niet. En naarmate hij harder speelde, werd het meer vervormd. Dat is allemaal heel erg geavanceerd en genuanceerd en subtiel. Wat we meestal niet hebben in onze fuzzplaten. Dat is gewoon fuzz aan, zzz, of niet. En niet, dan krijg je hem niet. En fuzz aan is gewoon harde fuzz zonder subtiliteiten. Maar goed, dus als er dan Jimi Hendrix wordt nagespeeld, dan hoeft het ook niet zo subtiel, want ze kunnen dat misschien ook niet en willen dat ook niet of begrijpen niet wat Jimi heeft gedaan. Dat doet er allemaal niet toe. Het is prachtig. Los Locos del Ritmo. We hebben hier een versie van Hey Joe met gewoon lekker keiharde fuzz, die van mij wel wat scherper had gemogen. Het is een beetje buikig, dit geluid, maar oké. Het is een harde, dominante fuzz, dus goed. Los Locos del Ritmo uit Mexico. Hey Joe, 1968, Patapou Action.

Sukru Tiki met op voorzang Silo. Hoggy Mitty uit 2024. Het wordt gezegd, Sukru Tiki is helemaal hot. En ze zijn Aptijd voorbij. Want Aptijd is, was natuurlijk de heetste Kabula band altijd. Jarenlang, 30 jaar of hoe lang wel niet. En nu dit jaar, die draai ik nu niet heel te lang. Maar die krijg je dan de volgende keer of de week erop. Sukru Tiki met Silo, maar dan ook Stuf van Aptijd, die gewoon meezingt. Want zo zijn ze wel, hè. Het is van de troon gestoten, maar je mag natuurlijk gewoon...

meedoen. Volgens mij zag ik zelfs Michael Deira in een clip zitten. Dus ja, het is natuurlijk ook, ja, het is allemaal Suriname. Suriname is ook maar klein. Iedereen houdt van die muziek. En iemand moet het vaandel of de fakkel verder dragen van de snoeiharde Kabula muziek. Nou, dat doet dus Sukru Tiki op het moment. En Silo is daar meestal de voorzanger van. Hoggy Mitty was dit uit 2024 alweer. En daarvoor Hey Joe uit 1968 van Los Locos del Ritmo uit Mexico met een hele zooi fuzz gitaar effect. Gelukkig. Nu dan, wat experimentele popmuziek uit ongeveer 1980. Dit is uit 1982. De band Dilemma uit Pforzheim. Met het nummer Dracula. Ja, dat kan ook gewoon. Dus vanuit het oogpunt van Dracula beschreven. Je hoort hem zeggen, ja, zijn overwegingen. Ik heb nog niet bloed gezogen vandaag. Nee, moet maar luisteren. Het is in het Duits, dat wel. Nu gaat het komen. Dracula door Dilemma uit Pforzheim in Duitsland, 1982, Padboe Action.

Bob Marley and the Wailers. My Cup. My Cup, 1970. Het singeltje. En daarvoor de achterkant version of Cup. The Upsetters. En de eerste van de drie was Dave Barker en The Upsetters. Ook weer My Cup. Maar het nummer was toch behoorlijk anders eigenlijk. Ander intro. Soul intro. Helemaal niet verkeerd. Maar gek is dat er eigenlijk verder dus helemaal geen versies zijn van My Cup. Wat je niet zou verwachten. Ja, tenminste, ik dacht zo'n bekend nummer. Op één plaatje wordt het genoemd My Dub. Die version of Cup. Maar ik betwijfel dat het een dub is. Of dat het iets anders is dan version of Cup. Omdat het een blanco plaatje is. Dus dat My Dub is gewoon door iemand later verzonnen. Hoe dan ook. Dus uit 1970. Drie keer Lee Scratch Perry in actie. Als producer van Bob Marley en de Wailers. En Dave Barker. Goed, dat was drie keer dus reggae. Drie keer Lee Perry. Daarvoor Dracula door Dilemma uit Duitsland, Pforzheim. 1982. Dan gaan we vlug naar... Je bent mooi en intelligent. Je kijkt bewonderend naar je prachtige lichaam in de spiegel. Je luistert naar Patapoe Action. We gaan naar punkmuziek. Hoe klinkt dat ook alweer? Punkmuziek bestaat al heel lang. En heeft allerlei ontwikkelingen doorgemaakt door de jaren heen. Op een gegeven moment was Finland aan de beurt. Daar was zeg maar in 78, 79 werden ook al punkplaten gemaakt. Maar toen Discharge er was. Dus dat is dan de Engelse hardcore. Discharge in het bijzonder vanwege de daybeat. Hun eigen ritme. Eigenlijk die Discharge nummers hadden allemaal een soort... eigen beat, wat tegenwoordig heet D-beat. Overigens, de eerste D-beat is dan toch wel weer uit Zweden. Van, nou goed, dat heb ik wel eens gedraaid hier. Die was eerder, maar die wisten zelf niet wat ze deden waarschijnlijk. Maar goed, hoe dan ook, uit het D-beat genre. Toen kreeg je dus Finland. Een heleboel ongelooflijk goede punkbands met een ijzingwekkende goede sfeer in die platen. Want dat is uiteindelijk waar het om draait. Bij punkmuziek is natuurlijk ook gewoon de sfeer. Onzegbare. Dat maakt of die plaat nou wel of niet leuk is. Of dat nummer nou wel of goed, niet goed is gedaan deze keer. Ik had op een gegeven moment een beetje een obsessie voor de band Morpheme. Een stelletje Japanners uit Portland, Oregon. Die later zouden zijn geworden Kafka in Japan. Ik denk nog steeds dat dat zo is. Maar ik moet het toch eens even goed echt uitzoeken. Dit was 2010 en dit wat nu komt is 2014 van Kafka, dus die latere band. En het mooie van Morpheme, dus een Japanners band van Japanse mensen, veel later dan die afsplitsing van de daybeat en het ontstaan van die muziek in vooral Scandinavië. Nadat Discharger was, dus in het begin jaren 80, van 82, 83, 84, et cetera. Chaos zat daarbij. En Chaos wordt hier natuurlijk als god vereerd en totaal terecht. Want Chaos is gewoon fantastisch. En Morpheme waren overduidelijk, kon je horen, Chaos-fans. En dat is voor Kafka precies hetzelfde. Het is eigenlijk een soort Chaos-nummer. Wat Chaos zelf niet heeft gemaakt, maar wat Kafka heeft verzonnen. Renza, het is ook gewoon in het Japans en alles. Maar heel, heel fijn. Ik heb het vast gezegd, nu ben je geïndoctrineerd. Nu ga je ook geloven wat ik zeg. Echt, dit is echt heel mooi. Renza door Kafka uit Japan, Patapoe Action.

Op de magazijnen van het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag worden de kerstpakketten gereed gemaakt voor de militairen van het Nederlandse detachement Verenigde Naties in Korea. De pakketten bevatten onder andere blikjes roggebrood, kaas, chocolade, luchtpostpapier, aanstekers, vuursteentjes enzovoort. Allemaal zaken waar de militairen zelf om gevraagd hebben, omdat die in Korea nu eenmaal niet zo makkelijk te krijgen zijn. In totaal worden ruim 1450 pakketten ingepakt, want ook de opvarenden van de Nederlandse oorlogsbodem die in de Koreaanse wateren dienst doet, krijgen deze kerstgroet uit het vaderland. Er heerst een grote activiteit in Den Haag. De kisten met pakketten worden nu al verzonden, opdat zij op tijd bij de Nederlanders in het Verre Oosten zullen zijn.

Dat was uit de film Brainstorm uit 1983. First Playback. Ik heb de film niet gezien helaas, maar als je de muziek hoort, denk je dat het een interessante film zou kunnen zijn. James Horner. Brainstorm film en titel van de track First Playback. Daarvoor kerstpakketten voor militairen in Korea. Van het Polygoonjournaal uit 1952. Die verdomde Koreaoorlog ook. Heel veel vastzittende SS'ers en Oostfrontstrijders konden vrijkomen door naar Korea te gaan en daar te vechten. Dat is vlak na de oorlog, hè, 1952. Dus dat is nog best een interessante oorlog, hoor, die van Korea, waar je eigenlijk nooit zoveel over hoort. En daarvoor Renza, het briljant prachtige Renza 2014 van Kafka uit Japan. Pan. Je geeft je paspoort weg aan zomaar iemand op straat en je luistert naar Patapou Action. Snel nu naar Peru natuurlijk. Basilia Mamani y las Bellas Dulzuras. Madrecita, moedertje is dat toch, denk ik. Basilia Mamani y las Bellas Dulzuras. Madrecita, 2019, Patapou Action.

0: deed je snel van overstappen op iets anders? Of duurt het lang voordat je afscheid neemt van iets en het een plek hebt gegeven?
1: Nou, ik ben wel vrij snel overgeschakeld. Dat het duidelijk werd dat er iets nieuws moest gebeuren.
0: Precies, ja. Nou, bij mij duurt het altijd langer hoor. Ik ben er altijd wat langer mee bezig. Om echt afscheid van iets te nemen en weer door te gaan naar iets volgends. Ik wil eigenlijk beginnen met een muziekje die ook bij die tijd hoort. Je hebt me heel veel gestuurd. En de eerste is I Put a Spell on You. Mm-hmm. Weet je nog wanneer dat optreden was?
1: Jij weet het jaar vast.
0: Ja, het staat in het boek. Zoeken we dadelijk op, maar ga je eerst luisteren. I Put a Spell on You van Screaming Jay Hawkins.
1: Ja, Screaming Jay Hawkins, ja.

0: Ik heb het even opgezocht met jou in het boek. Er staat ontzettend veel in. 30 jaar half 4, 1997 tot en met 2009.
1: 1979.
0: Ja, ja. Precies. Ja. Tot en met 2009. En dit optreden was op Hemelvaartsdag in 1988. Dus waren je al een jaartje of 9 open. Mm-hmm. Voor mensen die niet weten wat half 4 is, kan je uitleggen wat het is waar je directeur van bent geweest?
1: Nou ja, het was een voormalige machinewerkplaats van het drinkwaterleidingbedrijf Rotterdam. Bij de watertoren, de huidige S in Kralingen, aan de Maas.
0: Waar nou die hele bijzondere duurzame wijk staat, met al die zelfvoorzienende huizen.
1: Klopt.
0: En zelfontworpen huizen ook.
1: Ja, ook. Ja,
0: ja, ja, precies daar. Ja. En wat me opviel ook toen ik het boek las, is dat het inderdaad de ene naar de andere grote naam die inderdaad ook bij jullie is gekomen. En dat er vooral ook heel veel invloed was vanuit, en dat vond jij ook heel gaaf, hè? New Wave. Daar heb je veel bands ook van te gast gehad. En je, in het voorgesprek legde je ook uit dat je ook twee hele goede programmeurs had. Eentje uit Engeland volgens mij, die later ook of weer naar Engeland is gegaan, naar Glasgow. Mm-hmm. En wat me ook fascineerde was dat die verbinding, die schipverbinding tussen Hoek van Holland en Engeland eigenlijk daarin ook belangrijk is geweest. Ook voor bands die dan eigenlijk als ze in Europa gingen toeren, als eerste eigenlijk Rotterdam aan deden. En dat het daarom eigenlijk ook logisch was om in Rotterdam te gaan optreden, had ik me helemaal niet zo gerealiseerd.
1: Ja, Rotterdam is een internationale havenstad. Dus de banden met steden als Hamburg en Antwerpen en Harwich en Londen, en, ja, die zijn natuurlijk altijd aanwezig geweest. Dus het was op zich niet al te duur om een bandje zelfs voor een eenmalig optreden te laten overkomen. En zover was het allemaal niet.
0: En jullie kenden elkaar ook, met veel aan uitwisseling gedaan waarschijnlijk.
1: Nou, het was vooral vanuit Manchester naar Rotterdam en niet zo heel erg veel de andere kant op. Ze hadden wel belangstelling voor wat hier gebeurde.
0: Toch? Ja, precies. En jij programmeerde ook wel Rotterdamse bands. Ik heb ook wel namen van Rotterdamse bands voorbij zien komen. Onder andere het bandje waar Ted Langebach in speelde. Ik weet niet of hij drum deed, maar hij speelde daarin. Ik weet niet welke instrumenten hij hanteerde toen.
1: Ja, en hoe heet het bandje ook weer?
0: Die heb ik hier staan.
1: Doyoyi, natuurlijk.
0: Ja, die is het. Ja. Ja, die dan, kijk hoor. Ja, die is het inderdaad. En die dan ook nog wel op een hele mooie, op een heel mooi verzamelalbum terechtkomt. Dus dat is dan denk ik dan toch alweer wat internationaler. Dat ze daar misschien dan toch ook wel kenden.
1: Nee, de programmeur in die tijd was Mike Pickering. En Mike die had een meisje in Rotterdam ontmoet, Gonnie Rietveld. De broer van de bekende Rotterdamse drummer Reinier Rietveld. En ja, hij had goede contacten bij Factory Records in Manchester, dat waren zijn buurjongens. En ja, hij was hier afwashulp in Rotterdam en hielp af en toe, was een humper, een shower van PA-installaties in Ahoy. En kwam bij me langs en we begonnen ideeën uit te wisselen. En hij klaagde over de houding van het Rotterdamse publiek bij de concerten. Dat ze allemaal als stijve harken stonden opgesteld zonder te bewegen en te dansen. En toen riep hij boos van Rotterdam must dance. Mm. Toen zei ik tegen hem, Rotterdam must dance, dat wordt de volgende naam van de party. Dat waren niet alleen concerten die we organiseerden, maar we wilden echt een totaalervaring creëren.
0: Ja.
1: We waren in staat om autowrakken in de hal neer te zetten als decor. En, ja, er was altijd veel aan projecties, dia's, video's.
0: Ongelooflijk. Ja.
1: En natuurlijk de DJ's.
0: Toen ook al, met beeldcultuur. Ja.
1: Ja.
0: Projecties ook. Ja, en ik dacht ook aan Einstürz en de Neubauten toen jij dat vertelde. En die heeft inderdaad ook een optreden bij jullie gehad. Dus je ziet wel dat er echt heel heel stoer werd geprogrammeerd.
1: Ja. Ja, er stond toen bij James Rubery, ook de elektrotechnicus van deze studio, die had buiten een eerste maandag van de maand 12 uur sirene staan. En Blixa Bargeld die zag dat ding buiten staan en die vroeg aan die James van, kan je dat ding aan de praat krijgen? Ja, maar no, geen probleem, dat ga ik voor je regelen. Dus dat ding werd op het podium gezet en er waren heel weinig toeschouwers. Ik denk dat er misschien maar 50, 60, 75 toeschouwers waren.
0: Maar iedereen heeft het gehoord.
1: En op een gegeven moment heeft James die eerste maandag van de maand 12 uur sirene aangezet. En dan begint je heel langzaam te draaien, maar hij wordt steeds heftiger en heftiger. Nou, het was op een gegeven moment, en het is ook niet meer te stoppen op een gegeven moment,
0: nee.
1: Hij draait gewoon door.
0: Ja.
1: Dus het publiek dat had echt verschrikkelijk last van zijn oren. En we hebben toen de laaddeuren wagenwijd opengezet om het geluid weg te kunnen laten gaan. En
0: ja.
1: Iedereen vluchtte naar buiten om terreur van die herrie te ontlopen.
0: Zo,
1: maar toen kregen we de politie. Want er waren klachten van bewoners van de wijk Feyenoord dat er midden in de nacht een enorm sirenegeluid van het drinkwaterleidingterrein kwam.
0: Maar zo hard kan muziek zijn, hè?
1: Ja.
0: Dat het echt fysieke mishandeling eigenlijk wordt.
1: Hmm.
0: Ja. En pijn doet aan je oren.
1: Ja.
0: Ja, jeetje man. Laten we een liedje luisteren van Bauhaus, He's in Parties. Vind ik hier wel bij passen. En die zijn ook bij jou geweest.
1: Klopt.

0: Het is altijd natuurlijk heel leuk om oude opnames te luisteren. Die heb jij ook, je hebt wel een paar dingetjes gestuurd. Maar je vertelde ook dat het toen eigenlijk destijds heel moeilijk was om echt op te nemen. Dat het eigenlijk ook verboden was. Dus als je dat ging doen, dan stopte je het misschien in je microfoon. Of er was iemand die dat toevallig had. Daar is eigenlijk heel weinig echt goed bewaard gebleven. Kwalitatief misschien ook minder goed dan wat van je...
1: De bands die legden echt het concert stil als precies. Ze zagen dat er mensen met professionele audioapparatuur aan het opnemen
0: waren. Ja, precies.
1: En het is tegenwoordig onvoorstelbaar, want iedereen heeft een telefoon en er is gewoon geen houden aan meer.
0: Waarom. Nee.
1: Maar in die tijd was het inderdaad heel erg lastig om opnames te maken. Want het werd ook uitvoerig in de contracten werd dat vastgelegd.
0: Ja.
1: Dat absoluut niet mocht.
0: Ja, was echt illegaal.
1: Dus wij verstopten dan in het plafond onze microfoons en zo.
0: Ja.
1: En de bezoekers die hadden in een jas of in een tas. Waardoor die opnames inderdaad niet ideaal zijn.
0: Nee, maar ze zijn er wel. Je hebt me ook wat gestuurd, hè? Zullen we daar nu even naar luisteren? Dan begin ik met deze van Chicken Heart. Donderdag 12 mei. Het is ook weer op die Hemelvaartsdag. Waar we net ook... Ja. Dat is wel tof. Dan komt nu deze. Ja, je hoort nu dit.
2: Thank you so very much. My name is Screaming Jay Hawkins. Thank you. Dank je wel. We would like to do two things. We're going to do two shows. And we're gonna do two long shows. We're gonna work like hell tonight.
0: Ja, vooral nu in coronatijd, hè? Want heel veel dingen zijn digitaal. Soms mondjesmaat komen die optredens wel terug. Maar je mist inderdaad dat publiek en die uitzinnigheid. En ook van een zanger of een band die gewoon echt optreedt.
1: Ja, dit
0: is niks vergeleken met die fysieke ervaring.
1: Hier was het publiek inderdaad... Maar later werd het publiek ook wel veel spontaner. Ik denk dat we ze wel een beetje hebben opgevoed ook. Maar inderdaad, Screaming Jay Hawkins die zei... We are going to work like hell tonight.
0: Ja.
1: En dat ging hij ook doen. Een hele lange set. En het was ook bomvol verzaal. En een anekdote. Hij sliep. Ik had het hotel geboekt. Scandia op het Willemsplein.
0: Mm-hmm.
1: En toen ging ik hem op een gegeven moment ophalen met een busje. Zat ik achterin samen met hem en toen haalde hij zijn aansteker tevoorschijn. Toen verzamelde hij wat gas in zijn handpalm. En op een of andere manier met het vuursteentje bracht hij dat tot ontploffing.
0: Ja.
1: En schoot dat zo in mijn gezicht.
0: Echt waar?
1: Om mij te plagen.
0: En nou.
1: Nee, het was ontzettend grappig.
0: Oh, oké. Okay.
1: Om mij te laten schrikken. Dus dat is wel een anekdote die ik me heel goed kan herinneren.
0: Ik herken dat wel. Wij deden dat ook, maar niet in iemands gezicht. Dus,
1: ja.
0: Maar gelukkig is niks gebeurd. Goeie anekdote inderdaad.
1: Ja.
0: Laten we daarop houden. En ik mis het ook wel, dat fysieke. Want dat is niet in de digitale uitzendingen die je nu hebt van optreden zo terug te vinden. Dat je echt nabij iemand hebt en bent en zulke verhalen inderdaad met elkaar kan delen.
1: Mm.
0: En dat het zelfs tot zoiets fysieks komt als het uitwisselen van vuur via een aansteker.
1: Ja.
0: En dat het dan hilarisch is en dat ik dat niet goed kan verstaan omdat ik er niet bij ben geweest, weet je wel. Dat is wel iets wat ik graag hoop dat weer terugkomt. En tegelijkertijd, en dat vond ik echt wel een ontdekking aan dit boek, was het er dus in Rotterdam. 30 jaar lang.
1: Hmm.
0: En ook die community van Utopia, die daaraan daarbij zat. Waren zij eerder dan half vier?
1: Zij waren eerder dan half vier. Zij waren met name een aantal bouwkundestudenten uit Delft.
0: Ja.
1: En ze hadden een aantal tijdschriften uitgegeven.

0: ons vestigen. En dus toen hebben ze aan de wethouders gevraagd of ze dat tijdelijk in gebruik mochten nemen. Ja, en daar zijn dus met name die architecten, we hebben toch wel een flinke uitgeverij 010, wat ja. nu onderdeel is van NAI-uitgeverij. Ja. Victor Mali, Hans op de Warres, Peter de Winter, Giel van der Stel. Maar ook de nauwe banden met alle, ja, met name met Rem Koolhaas en met OMA. Het bouwen van maquettes, het maken van foto's van maquettes van nog niet gerealiseerde ontwerpen. Werkbezoeken van gemeentebesturen uit Duitsland. We deden in die tijd best wel heel erg veel. Toen Einstein van Neubaut optrad, mm-hmm. was op dat moment de burgemeester van Parijs op werkbezoek in hal 3. Om de maquette van Parc de la Villette te bekijken. Mm-hmm. Ja, moet je voorstellen dat Rem Koolhaas daar dan met de burgemeester van Parijs.
1: Super interessant, heel spannend denk ik. Ja. Ja. Momenteel zijn er ook plannen voor een cultuurcampus op Zuid. Ik ben daar zelf ook mm-hmm. bij betrokken. Maar vooral dat je inderdaad ook zo'n werkgemeenschap daarin had. En dat je daardoor ook tot die hele bijzondere verbanden kwam. Waar ja. nou iedereen ook de hele tijd naar zoekt.
0: Ja. Nee, dus er was een metaalwerkplaats. Waar ingewikkeld gelast kon worden.
1: A la Joep van Lieshout.
0: Met roestvrijstaal en aluminium. Er was een houtwerkplaats. Grafisch ontwerpers. Geluidsstudio, café, restaurant, zeefdrukker, elektrotechnicus, die James Rubery.
1: En dat kwam allemaal van de mensen zelf?
0: Die kwamen daar zelf. Hadden gewoon een eigen bedrijf.
1: Ja, precies.
0: En die deden vooral in het begin ook veel gezamenlijke projecten. Zoals
1: goed
0: al. Ponton 010, een drijvende tribune met 1200 zitplaatsen die door over de Nieuwe Maas gesleept werd.
1: Ja, het is ook heel innovatief.
0: Met optredens van de Bush Tetra's en wat is meer zijn.
1: Ja.
0: John Delver.
1: Ja, niet Towers.
0: Nee, nou misschien. Misschien heeft dat ook nog wel plaatsgevonden.
1: Heel gaaf, die combinatie. Ik wil graag een stukje van Giel van der Stelt laten horen. Mm-hmm. Kunstenaar, denk ik, geluidskunstenaar.
0: Nou, ontwerper.
1: Ontwerper?
0: Voor ontwerper. Hij is eigenlijk architect, maar hij weigerde zich architect te noemen en noemde zich altijd ontwerper.
1: En dit is een compositie voor plotter en printer, voor de mensen die dat geluid nooit hebben gehoord of niet meer kennen. Hier komt hij.

0: ja, toch wel heel lekker, hè? Om dat weer terug te horen. En voordat ik met jou naar het theater wil, want jullie hebben ook heel veel geprogrammeerd, ook omdat dat gebouw ruimtelijk en fysiek eigenlijk gewoon heel veel leegte bood om dat inderdaad te doen. Vlakke vloertheater, een black box erin, heel veel constructies. Die optredens die je er net inderdaad ook al schetst van Einstürzende Neubauten.
1: Ja, locatietheater.
0: Ja, Barreland ook.
1: Vlakke vloertheater, dat was meer het Lantaarnvenster, circuit en dat soort theaters in het land. En ja, bij ons werden vanaf het begin heel veel locatievoorstellingen gegeven. Dus het interieur van en het exterieur van

0: gebruikt als decor. En, dus er werden geen nepdecors gebruikt. Nee, er werd uitgegaan van de architectuur die er bestond. En het publiek werd van hot naar her geleid. Dus dat was ook op de bassins, in de waterbassins. Er gebeurden buiten dingen. Dus dat locatietheater was wel heel specifiek iets wat in half vier kon.
1: Hij kon daar eigenlijk ontstaan ook en ontwikkelen.
0: Nou, dat is misschien te veel eer.
1: In dat maar soort gebouwen.
0: Wel zo, je moet je voorstellen dat de Noodschouwburg op het Schouwburgplein, dat was een heel statisch klassiek. Klassieke schouwburg, hè, met velour en in de tijd van het Roodtheater van Frans Marijnen. En ja, het was ook een hele moeilijke tijd voor het Roodtheater in de oude schouwburg. Er werd gezegd van er staan bij sommige voorstellingen meer mensen op het podium dan in de zaal. Maar dat is wel iets wat ook bijna 5, 6, 7 jaar lang met het Roodtheater, ook nadat de Schouwburg al klaar was, doorgang vond.
1: Ze programmeerden nog steeds een half vier?
0: Zij programmeerden toen nog steeds in half vier voordat ze het pand op de Hartmansstraat kregen van het Leger des Heils. Toen stopte het echt en werd daar volledig op gefocust. Maar ja, toen kwam alweer het Mikkeli Theater uit Amsterdam. Die als eerste een 5 uur durende in de Russische taal gespeelde voorstelling Cerso uitbracht. En die simultaan vertaald werd. En dat was midden in de tijd van de glasnost en de Perestroika, dat er een theatergezelschap uit Moskou.
1: Bijzonder,
0: Met allemaal vrachtwagens met decor naar Rotterdam kwam. En het ook voor de nationale televisie opgenomen werd. Een compleet gekkenhuis met bijna alle theatervoorstellingen, dat daar massale belangstelling voor was. En,
1: was het nou Jan Zoet die hen van het station afhaalde?
0: Ja.
1: Ja, heb ik goed gelezen.
0: Ja.
1: En Holland
0: Jan,
1: Fest...
0: Jan, het Mikkeli Theater werd door Ritsaart ten Kate, was daar de founding father en de artistiek leider van. En Jan Zoet werkte als dramaturg voor het Mikkeli Theater.
1: Ja. En ik wil ook heel graag met jou praten over alle medewerkers. Want bijvoorbeeld mijn leidinggevende, Michael Beckers, dat was een medewerker van jou. Hij is nu directeur Sport, Onderwijs en Cultuur, die directie. Ja. Renske Satijn, volgens mij heet ze. Was ook een
0: Voordijk.
1: Voordijk, pardon. Ja. Die was ook een iemand die net zoals ik bij V2 stage deed. Ja. Ze werd later ook directeur van Digital Playground. Caroline van der Hoeven, die onder andere communicatie deed bij het Nederlands Fotomuseum. Er zijn zoveel namen. John Rocon van Rotterdam Slef, je krijgt vast nog de groeten van hem.
0: Leuk.
1: Die allemaal daar zijn
0: begonnen
1: zelfs. Ja, of opgeleid of daar heel veel hebben gedaan.
0: Ja.
1: Wat was dat dan? Dat er zo ontzettend veel talent ook daar ontsproot en vandaan kwam en kon werken en groot kon worden.
0: Ja.
1: Was dat leidingwater? Rotterdams leidingwater.
0: Nou,
1: weet jij, het is het klimaat van die heel veel verschillende partijen bij elkaar. De ruimte.
0: Nou, als ik zo ijdel ben, mag zijn, dan denk ik dat ik altijd wel een neus heb gehad voor mensen met talent. Ook al waren ze nog heel jong en totaal onervaren. En eigenlijk was de truc in al mijn gesprekken van, ja, wat wil je?
1: Mm-hmm.
0: En als datgene wat men wilde in het verlengde was van wat er bij half vier nodig was, dan wilde ik dat zo iemand graag om me heen hebben en in dienst nemen of als vrijwilliger beginnen en uitgroeien tot een baan of in ieder geval ja, dat ik het wel belangrijk vond dat iedereen ook daar betaald werk uit kreeg.
1: Maar dat was het niet alleen, als ik je mag onderbreken, want het was ook dat je telkens, niet alleen jij, maar dat je wel telkens die nieuwe stromingen te pakken had.
0: Ja.
1: Je programmeerde ook gewoon vrij wild. Dus er was ook wel ruimte om gewoon heel erg te experimenteren.
0: Ja, nou ja, wild. Ik denk dat er wel altijd als er op een gegeven moment een rode draad ontdekt werd, dan probeerde ik en dus ik samen met mijn team daar wel heel consistent aan vast te houden. Dus op het moment dat we ons op jongerencultuur gingen richten in 1998 met ons eigen huisgezelschap.
1: Rotterdams Lef.
0: Ja, dan probeer je daar zo consistent mogelijk in te zijn. En daarbij de hip-hop met name als rode draad in, door te voeren.
1: Maar Jan Dino als praat zat er bijvoorbeeld ook in.
0: Ja, die was meer van de SKVR, van Young Stage. Maar hij heeft ook wel dingen bij ons gedaan, ja, klopt.
1: En wat deed Michael Beckers als vraag nog?
0: Michael, daar heb ik heel veel van geleerd ook. Michael had ik op een gegeven moment ingehuurd om... Ja, er ontstonden op een gegeven moment zoveel afdelingen binnen Half4. Dus je had afdeling theater en die was dan weer onderverdeeld in programmering en productie.
1: Mm-hmm.
0: Je had Digital Playground wat net begonnen was. De zaal moest gehuurd worden. Dus Michael die was op een gegeven moment degene die al die projecten moest coördineren, zodat dat niet allemaal eilandjes werden, maar dat
1: heel belangrijk,
0: dat
1: ja,
0: er
1: precies
0: een geheel van werd gemaakt. Ja. En ik kan me nog goed herinneren dat Michael op een gegeven moment een keer boos op me was van ja, je hebt mij ingehuurd om dat te coördineren en dan ga jij je de hele tijd ermee bemoeien.
1: Ja.
0: Dus toen heb ik me ook echt aangeleerd,
1: ja,
0: vanaf dat moment om te delegeren. En het woord delegeren, dat is zo'n algemene term, maar ja, wat je wel en niet uit handen geeft, hoe je het begeleidt, dat je afstand neemt en dat je vooral ook mensen verantwoordelijkheid geeft om hun, ja, om zichzelf,
1: ja,
0: te kunnen,
1: precies,
0: ontwikkelen.
1: Ja, want daarom trek je goede mensen ook aan.
0: Ja, dus ik ben Michael daar nog altijd dankbaar voor.
1: Leuk, ja. Maar ik ben ook blij hoor dat ik voor hem werk. Ik wilde graag naar een ander nummer. Nina Simone is ook bij je geweest.
0: Ja.
1: En je vertelde een anekdote. We moeten natuurlijk niet te veel anekdotes vertellen. Maar ik wil wel heel erg graag naar haar luisteren. Ik vind haar echt nog steeds ook heel goed.
0: Mm-hmm.
1: Jij ook?
0: Ja, absoluut.
1: Ja, toch? Ja. Dan gaan we daarnaar luisteren.

0: Ik zag trouwens dat dit ook een optreden is uit 1988. Ik weet niet waarom we zo de jaren 80...
1: Kan je dat uitleggen?
0: Ja.
1: Je had Arena. En ja. Dat was de opvolger van Exit. En Exit zat hier in de zijstraat van de Witte de Witstraat. Een klein en maar gerenommeerd poppodium. En het was echt een jongerencentrum. Dus het was een beetje, stadsvernieuwing kwam er aan. Dus het werd gesloopt. En ja, toen moest er wat met Exit gebeuren. En toen werd Arena, waar later Nighttown zou komen, op de Westkruiskade door de gemeente gekocht. En werd Exit onder de nieuwe naam Arena, vond hij de programmering plaats. Maar ja, het was echt een organisatie met opbouwmedewerkers en ze waren eigenlijk niet voldoende in staat om daar een professioneel geleid podium neer te zetten met voldoende bezoekers en marketing en bla bla bla bla. Dus het ging al heel snel failliet en toen was er een leemte. En ik bedoel, die concerten waar we het nu over hebben, dat is onze meer commerciële popprogrammering geweest. Die begintijd was heel obscuur en avant-gardistisch. En op het moment dat wij dus door de gemeente gevraagd werden om dat gat tijdelijk op te vullen, toen hebben we heel veel meer commerciële dingen gedaan. Ook dingen waar ik zelf helemaal niks mee had, zoals de Nits en Herman
0: en
1: Brood.
0: Naar
1: de Simone. En, maar goed, er zaten ook wel een aantal hele goede bands bij, gelukkig. Maar we moesten toen echt wel meer commercieel programmeren.
0: En kwam daar die Chrysler auto tentoonstelling
1: vandaan? Nou, dat is iets wat 30 jaar lang altijd heeft plaatsgevonden, de commerciële verhuur. Maar je moet je ook realiseren dat zelfs tot in 2009 we iets van 50% eigen inkomsten hadden. En de kunstinstellingen hadden als taak in de tijd, geloof ik, om 10-15%.
0: Kan je nagaan hoe goed je zat
1: te halen. Dus ja, wij hadden een hele sterke verhuurafdeling waar bedrijfscongressen en.
0: Is dat ook niet aan restricties vast?
1: Ja, maar wij vonden het ook niet erg.
0: Nee, precies. Ja.
1: En daardoor haalden we ook weer heel veel nieuw publiek binnen.
0: Maar bijvoorbeeld Tageles in Berlijn, die vindt dat wel erg, hè? Doet het nou ook steeds meer, maar er is dan echt ontzettend veel discussie over geweest.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat hadden jullie niet.
1: Nee, we hadden daar helemaal geen moeite mee.
0: Maar toch ging het uiteindelijk niet goed. Maar dat zat dus niet aan die commerciële kant, maar meer omdat het op muziek gewoon steeds minder verdiend kon worden. Omdat zulke grote partijen als Mojo te veel marge pakten.
1: Nou, ik denk dat, kijk, toen wij de Arena als poppodium vervingen.
0: Ja.
1: Vervolgens, dat is een heel lang verhaal, had de Kunststichting samen met Lantaarnvenster een nieuw plan bedacht. Maar toen kwam Fons Burger.
0: Oh ja, van, die is ook de baas van dit gebouw.
1: De baas van dit gebouw.
0: Ja.
1: En die had in de tijd ook al Roadtime opgezet.
0: Ja.
1: En dat was best wel een groot succes. Dus hij dacht van nou.
0: En nog steeds.
1: Hij bood de wethouder aan van geef mij dat pand maar. En ik hoef geen subsidie van je. En ik ga er wel programmeren.
0: Hmm.
1: Nou ja, dat heeft hij toen dus uiteindelijk ook gedaan. En waardoor alle subsidies voor de popmuziek ook bij ons wegvielen. En op Nighttown geconcentreerd werden. Waardoor wij genoodzaakt waren om een andere koers te gaan varen.
0: Heb je nooit proberen samen te werken? Want Nighttown ging natuurlijk dicht vanwege luisteren.
1: Fons wilde dat niet. Nee. Maar wij hadden ook problemen met geluidsoverlast. En dat speelde ook al heel erg lang. En dat vergde tot aan de hoogste regionen dat daar een buurtbewoner aan het protesteren was. Dus dat maakte het ook voor ons bijna onmogelijk om concerten te doen.
0: Toen ook al.
1: Ja.
0: Nu zijn we natuurlijk ook heel erg geweest met ventilatie. Mm-hmm. Maar geluid is natuurlijk ook nog steeds een issue.
1: Ja.
0: Ja? Ja.
1: Nou ja, wat in half vier nu wel geregeld is en de geluidsisolatie en de ventilatie. Dus
0: ja? Dat is gewoon top.
1: Ja.
0: Ja. We moeten nog maar een keer zeggen dan, dat dat gewoon helemaal top geregeld is. Ja. Ja. Zat dat er altijd al in, dat het gewoon tochten?
1: Nee, het is op een gegeven moment uitgebouwd, waardoor er zeg maar een schil omheen gebouwd is. En is toen ook een airco en alles geïnstalleerd daar.
0: Ben je nog betrokken geweest bij andere podia in de stad?
1: Hoe bedoel je betrokken?
0: Ja, jij bent wel betrokken, denk ik. Ja.
1: Maar wat bedoel je met betrokken?
0: Nou, dat je je kennis hebt ingebracht ook bij andere podia. Ik denk het wel.
1: Ja, nou ja, we werkten natuurlijk heel nauw samen met Lantaarnvenster, met de Rotterdamse Schouwburg. Ja. Jan Zoet, die kwam daar later weer. En Jan heeft ons ook volledig gesupport in de jongerenprogrammering zoals wij die toen hanteerden. We hebben jongeren theaterfestivals gedaan.
0: Ja.
1: Dus ook met alle andere podia die er toen waren of nog steeds zijn.
0: En je doet het nu nog steeds, hè? Bijvoorbeeld je kijkt ook naar Theater Rotterdam, naar de zaal, capaciteit daar. Dus je bent altijd eigenlijk wel betrokken, nog steeds. En misschien soms wat indirecter en de ene keer wat directer. Maar laat je niet los.
1: Ik probeer wel op de hoogte te blijven van wat er gaande is. Ja.
0: Wat vind je nu interessant in de stad?
1: Ik heb grote waardering voor wat Annabel doet. Ik heb grote waardering voor wat Bert doet.
0: Mm-hmm. Nina Hoijmaa, ja.
1: Ik vind het Boestock Festival altijd leuk van JMR. Ik probeer dus wel zoveel mogelijk op de hoogte te blijven wat er gaan. Dus ik kwam ook regelmatig bij Worm.
0: Ja, nu vandaag ook. En misschien ga je ook weer wat meer bezighouden met Worm Radio. Wie weet. Dus het bij jou, jij bent al altijd weer bezig en verder gegaan.
1: Ja, nee, ik heb ook mijn nieuwe organisatie Impulsando opgezet. En hoop na Dig It Up, want daar hebben we nog niet over gehad. Dan kunnen we. Ik heb Dig It Up op de Zuidamse Dijk opgezet als galerie en erfgoedlab. Om meer aandacht te geven aan de geschiedenis van de Rotterdamse stadscultuur. Nou, dat zit nu inderdaad op de Nieuwe Binnenweg bij de oude Black Widow. Maar ik ben zelf nu met Impulsando begonnen om te kijken hoe we ons nog meer met persoonlijke geschiedenissen bezig kunnen gaan houden. Dus nog meer inzoomen op wat mensen zelf beleefd, herinnerd hebben aan. Het hoeft niet per se alleen maar Rotterdam te zijn, maar over hun leven. En dat ik enorm merk dat daar heel breed veel belangstelling voor is momenteel. Het hangt een beetje in de lucht. Dat iedereen graag zich wil verdiepen in wat ze in hun leven hebben meegemaakt. En wat voor steentjes ze hebben bijgedragen. En dat soort dingen.
0: En ben je daar persoonlijk ook mee bezig? Je hebt verteld dat je hier bijvoorbeeld in Koolhaven bent opgegroeid. Je ouders die hadden hier ook hun plek. Ben je ook bezig met je eigen geschiedenis daarin?
1: Ja, ik ben ook met mijn familiegeschiedenis, zowel aan mijn vaders als aan mijn moeders kant. Dus daar ben ik, ik heb daar een heel uitgebreid archief over.
0: Van je zus?
1: Van mijn zus tot mijn beschikking gekregen. Maar dat is één deel en ik wil graag dat er ook andere familiegeschiedenissen aan worden toegevoegd. Of als er mensen zijn die hun memoires aan het schrijven zijn of hun herinneringen. Ik ben met Pietje, een Rotterdamse homo, nu bezig om een boek van hem uit te geven. Piet Gamelkoorn, onder andere voorheen eigenaar van de Gay Palace en de Keerweer.
0: Was hij ook degene die een voorstel heeft gedaan voor de homodiscotheek als opvolger van Nighttown?
1: Nee.
0: Want dat initiatief was er daarna.
1: Ja, maar
0: ik weet niet wie dat was. Nee.
1: Het was een beetje vaag, die initiator. Dus een boek aan het uitgeven en kijken of we meer op dat gebied ook kunnen gaan doen.
0: Ja, en je hebt dit boek inderdaad, hè? 30 jaar half vier, dat is van dit jaar uitgekomen. Waar kan je het kopen?
1: Bij Donner, bij hoe heet de winkels op de Meent en de, wat is het, Avenue Concordia, alle Rotterdamse...
0: Snoek bedoel je?
1: Snoek, ja.
0: Ja. Nou, leuk. Ja, ik vind het een heel tof boek. Er staat inderdaad ook veel tekst in, maar ook heel veel beeld. Jij was zelf verantwoordelijk voor die beeldredactie. En Hugo is sowieso een hele fijne schrijver. Die heeft het allemaal toch wel heel goed kunnen opschrijven. Wat heel leuk om over te weten te komen. Ook omdat ik er eigenlijk helemaal niks van wist. En ik ben heel blij dat Rotterdam dat ook heeft. Dat er zulke legendarische plekken ook hier zijn. En ik vind het altijd heel leuk om ook terug te kijken. En te zien wat er allemaal is. En ook wat daarvan over is. Maar ook om met jou naar muziek te luisteren. Dus zullen we tot slot nog naar een plaatje luisteren?
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja, ik kan eigenlijk niet om New Order heen, Blue Monday, ja. Vind je wel?
1: Ja.
0: Of is het afgezaagd?
1: Nee, heel graag.
0: Ja, toch? Het is nog steeds heel goed. En het is ook, maandag. Blue Monday van New Order.

0: Ze waren in 3:30. Het eerste optreden toen Ian Curtis weg was gevallen.
1: Mm-hmm.
0: Hoe waren zij?
1: Realiseer je dat dit 41 jaar geleden is?
0: Nee, en daarom. Het is zo het is zo mooi en nog steeds zo goed. Dus ik probeer me voor te stellen hoe zij lijfelijk zeg maar aanwezig zijn. Omdat het zo strak is, net zoals kraftwerk dat ook is. Maar hoe waren zij heel profi? Hoe stonden zij daarin?
1: Nou ja, als ik jonge vrienden van mij dit nummer laat horen en ik vertel hen dat het uit 1980 is, dan geloven ze me niet.
0: Nee.
1: Ze waren zo ver hun tijd vooruit. Nou, het was een teringherrie. Het was echt, het geluid stond te hard.
0: Mm-hmm.
1: Er waren bezoekers uit heel Europa. Uit Frankrijk, Duitsland, Scandinavië, uit heel Nederland. Het was echt een heel bizar optreden. En ja, het was natuurlijk. Ze waren allemaal behoorlijk gestrest na. Dat Ian Curtis er niet meer was en Joy Division moest worden opgeheven. En ze had toen besloten om New Order op te richten.
0: Dapper.
1: Om een nieuwe sound neer te zetten. Dus het was allemaal erg gestrest en gespannen. En het was niet chill.
0: Nee, hè?
1: Het was, het was ook de aanleiding, dat concert dat met programmeur Mike Pickering door Factory weggekaapt werd.
0: Zo.
1: Want zij zagen hem lekker bezig hier in Rotterdam en alles regelen. Dus zij vertelde hem, ja, we zijn bezig met een nieuwe club in Manchester, de Hacienda moet dat gaan heten. En wij willen dat jij daar de leiding in neemt en artistiek daar een stempel op drukt. Dus toen is Mike samen met Gonny naar Manchester
0: dat was die
1: vertrokken.
0: Ja.
1: En heeft Mike Pickering daar de Hacienda inderdaad geleid samen met de mensen van Factory.
0: En, dat,
1: en is dat een van de meest opzienbarende clubs van Europa in de wereld geworden. En daar is ook de film de 24-hour party people opgemaakt.
0: Precies, die heb ik gezien.
1: Waarin uitgelegd werd dat de Hacienda uiteindelijk failliet ging door drugs en dat de bezoekers alleen nog maar water dronken en er geen omzet gemaakt werd. En, maar het is wel de plek waar de house uit Amerika landde. En van daaruit zich verplaatste eerst naar Ibiza en naar Amsterdam in de IT en de Roxy en in Rotterdam in de Bloetekin. Dus die club en Mike's invloed is daar enorm groot geworden. Mike had nog even een bandje met Gonny en Renier, Quando Quango. En die hebben nog ook wel in New York een soort van kortstondige cultstatus gekregen. En daarna is Mike de M-People begonnen en heeft daar een aantal mega-hits meegemaakt, waardoor hij nu financieel wel goed zit, mag ik aannemen.
0: Had jij daar nou ook nog voordeel van, enig voordeel van, dat zij alle twee naar Manchester waren?
1: Dat zij, sorry?
0: Alle twee in Manchester zaten?
1: We hebben daarna nog wel, de andere programmeurs hebben natuurlijk nog wel contact met hem bewaren. Maar hij zat toen zo in de Hacienda dat hij niet meer zo met bandjes bezig was. Het was meer de opkomst van de house en de Summer of Love.
0: En de geld verdienen aan water.
1: En geld verdienen, proberen met water te verkopen.
0: Ja. Hey, en die stress hè, die je net ook even beschrijft, zo, dat echt dat regelmatig, het giert gewoon door je lijf. Hoe ging jij daar dan mee om, los van de drugs, maar gewoon als mens?
1: Nou ja, het was natuurlijk sowieso super spannend dat je hoopte dat er aan de kassa voldoende kaartjes verkocht werden om het volgende concert weer te programmeren.
0: Ja.
1: Dat was natuurlijk altijd een enorme stress. En ondertussen probeerde iedereen illegaal via de nooduitgang naar binnen te sluipen en niet te betalen. Dus dat was wel. En hoe het zou worden. En ja, dat het ook lastig was om die bands het podium op te krijgen. En, dat je ze echt in de kleedkamer moest opzoeken en zeggen, nou, onstage. En,
0: trap onder je reet. Ja. De bühne op. Ja.
1: Ja.
0: Was je een beetje zoals de manager van Herman Brood?
1: Nou, dat was wel een heel ander figuur dan ik, hoor. Maar ik kan hem natuurlijk nog wel herinneren. Maar ja, dat was een hele andere wereld. Het was toch het commerciële circuit. En ja, daar zaten wij veel minder in. En we hebben natuurlijk ook heel veel reggae en afro gedaan.
0: Ja, heel gaaf, hè?
1: En dat waren natuurlijk ook niet de makkelijkste concerten.
0: Een danshal.
1: Ja.
0: Nee, is waar.
1: Ik kan me nog herinneren dat Dennis Brown zou optreden. En dat had degene gedaan die ook in de... We hadden naast het groothandelsgebouw een schaatsbaan. En daar werden dan in de zomer concerten georganiseerd. En die had toen 3:30 afgehuurd. En het management van Dennis Brown die zag hoe weinig mensen er in de zaal waren. 300, 400.
0: Hoeveel mensen konden erin?
1: Ja, dat is me nooit helemaal duidelijk geworden.
0: 10.000?
1: Hè?
0: Of 5.000?
1: Nee hoor, 1.000.
0: 1.000?
1: Maar ja, het zijn er wel af en toe weer geweest. Ja. Volgens mij. Bij Herman Brood daar liep het water langs de wanden en het bier kwam warm uit de tap. Dus het is af en toe wel heel erg. Ik kan me ook nog wel bij een optreden van Alpha Blondie herinneren uit... Kijk, dat is Afrikaanse reggae. Toen waren we stijf uitverkocht. Toen waren er echt wel 900.000 man binnen. En er stonden buiten nog een paar honderd man. En die probeerden vervolgens via de dakramen naar binnen te komen.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Jezus. Ja. Ja. Hey, ik wil graag afsluiten met... ik wil eigenlijk helemaal niet afsluiten, maar ik wil graag afsluiten met The Cure. Hmm. Die is ook bij jou geweest.
1: Ja.
0: Hoeveel mensen hadden je toen in de tent?
1: Ik denk 1000.
0: Ja, toch? Just like heaven, The Cure.